0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond en in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten.

0: Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui en er staat niet veel wind. En het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Met zometeen Rihanna, Joe Dirtfilet en ook Te Laat komt eraan. En voor de early birds de vraag, als geld geen rol speelt, wat is dan je droomvakantie? Gaan we het zo meteen over hebben, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen

0: AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. En er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: bedenken. Maar dat is mijn juiste vraag. Wat als je het nou wel zo gek bedenkt? Max, ik kijk ook even naar jou. Geld speelt geen rol. Je mag morgen boeken en je gaat maandag vertrekken. Wat ga je doen?
1: Ik zou het nog steeds rustig aan doen. Nee, om niet op een jacht of spenderen. Nou, dan nog wel ergens in, ik denk, een mooi landschap in Amerika of zo. Echt in het midden van Amerika waar je de mooie natuur op kan zoeken. Dat lijkt me heel erg gaaf. Ja, vliegtickets zijn natuurlijk hartstikke duur. Of iets van Japan of zo, man. Het lijkt me ook wel echt ziek.
0: Japan is ook wel zo'n magneetje, hè?
1: Ja. Dat lijkt me heel vet om een keer te zien. Het gaat mij denk ik niet eens om het geld, maar gewoon om de vliegreis. Dat ik dat vervelend vind.
0: Oh,
1: dat
0: me tegenhoudt. Om
1: en natuurlijk de kosten, hoor. Want die vliegtickets zijn echt duur. Maar inderdaad, die lange zit.
0: Ja. Jij bent ook lang. Zeg maar,
1: ook
0: jij,
1: dat.
0: Jij
1: wil dus niet ik moet economy. Nog extra beenruimte. Ja. Het wordt nog duurder.
0: Ja. Nee, standaard economy is geen optie voor
1: dat
0: jou.
1: Dat is
0: als je 13
1: niet,
0: moet
1: niet,
0: zitten.
1: Niet met zo'n lange rit.
0: Nee, hoor je.
1: Waar zou jij naartoe gaan?
0: Ja, ik wist dat dit had kunnen komen natuurlijk. ik denk dat ik een rondreis door Brazilië zou maken.
1: Oh ja, vet.
0: Ja.
1: Tuurlijk.
0: Sowieso heel Zuid-Amerika en Centraal-Amerika zou ik wel heel graag willen zien.
1: Ja.
0: Als

agency ineens. Waar ga je dan naartoe? Hoe ziet jouw droomvakantie eruit? Laat het me weten via de NPO Luister app. Zometeen hoor je Sicario van Gims en Uslanfoir. Na zomer.

0: Amman kiest luxury. Ja, toch? Hoor ik ook wel, hoor. En een spraakmemootje kwam binnen van Eva, dankjewel.
1: Als ik mijn droomvakantie zou kunnen boeken, dan zou het echt naar Afrika zijn. Naar Zanzibar, Tanzania, Kenia, echt die kant op. Ja, dat lijkt me fantastisch. Natuur, cultuur, prachtig.
0: Die is ook om niet te vergeten, hoor.
2: Ik denk dat dat misschien nog wel de beste is van deze plekken die ik nu heb gehoord.
0: Ja.
2: Dieren, alles in het wild, Big Five, weet ik veel. Ja, ja, je ziet ze allemaal.
0: En Afrika is groot, hè?
2: Zo.
0: Er is veel te doen.
2: Ben je even bezig.
0: Zo dan. En het ene Afrika is het andere ook niet, zeg maar.
2: En zo is het.
0: Je weet het, toch? Thanks voor alle reacties. En je kan het nog even laten weten via de NPO Luister-app. Zometeen, broederliefde, maak me niet heet. En dit is Ronnie Flex met Adi.

0: Lucius B. is onderweg met Lil Kleine, Even te Dronken. En Central C ga je ook horen zometeen na de hoogtepunten van het nieuws van de NOS.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui en er staat niet veel wind. En het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Merci, Kazin. We zijn zo even.

Yo, ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk, al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

of naar je lokale Free Record Shop of V&D om de nieuwe cd'tjes te gaan bekijken. Ook vandaag nieuwe muziek uitgebracht en ook wel van een combinatie waar we toch eventjes met z'n allebei stil moeten gaan staan. Ik zeg Gleed, Lijpen en Buuf op één track. Dat betekent probleem. Nee, letterlijk. Het betekent probleem. Masha Kiel, zo heet de track. Je gaat hem nu als allereerste horen op Phonics.

wel mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik las soms de pijn beetje weg. Ben

Nou, we dachten het gewoon niet meer te zien. SBMG samen op één podium. Henky T en Chief. Maar het gaat toch gebeuren. Ik hoop dat het een soort comeback is. Meer dan een soort reunie voor eventjes. Maar ik ben ook heel benieuwd. Nou, het moet wel toch? De hele scene moet komen om al die featurings te doen. Maar goed, je hoort nu Idali.

Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: saveape.nl en socials voor alle info.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
5: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
6: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Vanavond in de documentaire Taylor de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
10: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
11: Wat is dit heftig.
10: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
12: Waar zijn we beland? Ik draai door.
10: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
13: Heerlijke tunes en tickets voor Latin Village. Allemaal voor je onderweg naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Jasper.
14: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dikke boete voor Meta. Het Amerikaanse bedrijf achter Instagram en Facebook moet ruim $500 miljard betalen. Een rechtbank vindt dat Meta verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta heeft Instagram en Facebook zo ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken, zei de rechter. Ook worden kinderen slecht beschermd tegen seksuele uitbuiting. Het grootste deel van het bedrag, $420 miljoen, gaat naar een fonds dat jongeren met mentale problemen helpt. Meta is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee is onder controle en bijna helemaal uit. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het vuur eventueel weer oplaait.
15: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste

0: vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand brak gistermiddag uit en woedde dik 7 uur. De brandweer zette speciale sproeiers in en maakte ook stukken grond nat om het vuur heen. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Volgens Nieuwsuur is dat het plan van het stadsbestuur. De groep krijgt in de tussentijd onderdak in 2 schoolgebouwen. Duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven bivakeren nog op straat. En een doelpuntenregen bij de wedstrijd tussen FC Twente en het Slovaakse Dutch. De Twentenaren wonnen in de derde voorronde van de Conference League met 6-0. Trainer Van der Brom stelde wat andere spelers op en dat bleek dus een hele goede keuze.
2: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op. En ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week is de return in Slowakije. Ik heb het weer nog in het zuiden volop zon vanmorgen. In de rest van het land piept hij er af en toe ook tussendoor, maar krijg je vooral te maken met stapelwolken. En het wordt 20 tot 24 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
5: En die tickets.

Village 2026. Dat is al vrij snel. Dat is volgende week, 16 augustus in Spaarnwoude Park. Fabi staat er, Edson Caesar staat er, Jairzinho staat er. Er staat Wawa staat er, Rafinha, Lulu. Maar ook Benny Rodriguez, Broederliefde, Jerome Vandal, Bachata All Stars Orchestra. En jij kan er gewoon bij zijn. Helemaal gratis en voor niks. Wat je moet doen is meespelen met 5 voor Fernando. Denk je dat je het kan? Ben je scherp? Ik geloof in jou. Drop dan even 5 voor Fernando in de NPO Luister app. Dan kan je misschien gebeld worden om mee te spelen. 5 voor Fernando in de NPO Luister app. Speel mee en win tickets voor Latin Village. Heb je zelf nou geen zin om te gaan? Geef

0: tickets voor Latin Village volgende week in Sparenwoude Park. Het concept is simpel. Kandidaten hebben 5 woorden gekregen die ze aan mij moeten beschrijven binnen 30 seconden zonder delen of vertalingen van het woord aan mij te geven. Als ik ze goed raad, telt het voor een punt. We spelen er dus 5 binnen 30 seconden en degene met de meeste antwoorden goed, die krijgt die tickets. Kandidaat nummer 1, Jovian, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jovian, heb je de spelregels volledig begrepen?
1: Ik heb hem volledig begrepen.
0: Ben je er dan al klaar voor om te starten?
1: Ik ben ready. Ja, superheld, Peter Parker?
0: Dat is Spider-Man?
1: Ja, designer, kleding, Saint Louis Vuitton.
0: Virgil Abloh?
1: Nee.
0: Pharrell?
1: Nee. Rapper van 1000 tranen.
0: Ik weet gewoon niet wat je luister aan is. Sorry bro.
1: Hiermee sla je vliegen dood.
0: Oh dear. Ja, dit was niet zo best.
1: Nee.
0: Dit was niet zo best. Oké. Okay. We gaan toch kijken. Ja, misschien dat kandidaat 2 het ook niet zo best. Of dat ik het niet zo best doe bij kandidaat nummer 2. Ik voel me gewoon helemaal verantwoordelijk. Joep, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je ready?
2: Ik ben ready.
0: Zit je nou met een grote glimlach nu al?
2: Ja, wel een beetje.
0: Ja, dat dacht ik wel. Hé, we gaan het gewoon proberen, man. We gaan ervoor.
2: Een bakje waar een plant in staat.
0: Een bakje waar een plant... Een plantenbak?
2: Nee. Oké, de wederhelft van Nessim.
0: QC.
2: Yes. Een heet spul wat je door je eten kan doen.
0: Chili, sambal.
2: Yes. Ja, jongeren rijden er veel op.
0: Een fatbike?
2: Yes. Dat was de tijd al, hè?
0: Dat was de tijd al. Ja, ik denk dat ik niet hoef te kijken naar de jury om te zien wie er de meeste antwoorden goed had. Hoeveel waren het er nu? 3. Ja, nou ja, dat is er 1 meer dan die andere volgens mij. Dat betekent, Joep, dat jij de tickets hebt voor Latin Village. Gefeliciteerd, man. Je bent erbij. 16 augustus in Sparenwoude Park. Onder andere Broederliefde. Een gigantische line-up. Robin Roxette, Johnny 500. Phonics heeft er ook een stage. En jij bent erbij. Ik wens je daar super veel plezier. Thanks voor het meespelen. Ook Jovian, thanks voor het meespelen. En ik

0: Zie jij het mij op Phonix. Zometeen Frenna Kammers, Ronnie Flex komt eraan en Russian Alejandro Wizkid. Ook zometeen voor je naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dikke boete voor Meta. Het Amerikaanse bedrijf achter Instagram en Facebook moet ruim $500 miljard betalen. Een rechtbank vindt dat Meta verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta heeft Instagram en Facebook zo ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken, zei de rechter. Ook worden kinderen slecht beschermd tegen seksuele uitbuiting. Het grootste deel van het bedrag, $420 miljoen, gaat naar een fonds dat jongeren met mentale problemen helpt. Meta is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee is onder controle en bijna helemaal uit. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het vuur eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand brak gistermiddag uit en woedde dik 7 uur. De brandweer zette speciale sproeiers in en maakte ook stukken grond nat om het vuur heen. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Volgens Nieuwsuur is dat het plan van het stadsbestuur. De groep krijgt in de tussentijd onderdak in 2 schoolgebouwen. Duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven bivakeren nog op straat. En een doelpuntenregen bij de wedstrijd tussen FC Twente en het Slovaakse Dutch. De Twentenaren wonnen in de derde voorronde van de Conference League met 6-0. Trainer Van der Brom stelde wat andere spelers op en dat bleek dus een hele goede keuze.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op. En ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week is de return in Slowakije. Ik heb het weer nog. In het zuiden volop zon vanmorgen. In de rest van het land piept hij er af en toe ook tussendoor, maar krijg je vooral te maken met stapelwolken. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Patrick. Non-stop van Ronnie hoor je naar Pongo van Russian.

0: fastfood groeit. Sterker nog, in 20 jaar tijd is het aantal fastfoodrestaurants in Nederland bijna verdubbeld. Wat zijn de laatste snacktrends? Dat vraag ik aan frituurhistoricus Ubelski. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nogal een tongbreker ook. Ubelski, jij houdt al een lange tijd onze snackcultuur in de gaten. Wat zijn nou de grootste verschillen ten opzichte van, nou ja, zeg 10 jaar geleden?
1: Ja, nou, wat je gewoon ziet is dat het snackaanbod zich enorm verbreedt. Dus wij denken bij snacks toch al gauw aan kroketten, frikandellen. Nou, daar worden nog steeds honderden miljoenen van verkocht. Maar je ziet dat het kleurrijker wordt. Hè? Letterlijk doordat er steeds meer loaded gerechten zijn. Hè? Met allerlei toevoegingen bovenop de friet of de snacks. Maar ook kleurrijker in die zin dat je steeds meer Aziatische, Midden-Oosterse, maar ook Spaans-achtige snacks ziet. Dus je ziet dat het aanbod verbreedt. Dat is absoluut zo. En trouwens, ook het aantal gewone restaurants is verdubbeld. De hele horeca is gewoon enorm gegroeid de afgelopen 10, 20 jaar.
0: Wat heerlijk. En hoeveel invloed hebben trends zoals bijvoorbeeld vegan, halal of glutenvrij op de snackbar of het aanbod daarin?
1: Nou, glutenvrij is best wel. Kijk, dat zijn mensen die vergissen zich daar vaak in. Het zijn toch vaak niches. Ik bedoel, trends die ontwikkelen zich vaak veel langzamer dan iedereen denkt. Nou, dat geldt voor plantaardige snacks ook. Aan de andere kant, en dat vergeten mensen vaak, als patat friet gewoon in plantaardige olie wordt gebakken, is het ook vegan, hè? Ja. Dus het aanbod plantaardig is er, maar ik zie toch bij veel zaken dat het nog een betrekkelijk klein aandeel is. Wat je natuurlijk wel ziet is dat halal horeca, met name ook in de Randstad, maar is natuurlijk enorm gegroeid. Nederland liep daar echt mee achter, maar je ziet nu heel veel jonge ondernemers uit vooral Midden-Oosterse culturen, althans die daar hun wortels hebben, ja, die nieuwe concepten starten.
0: Ja, en je noemt hem net al eventjes, hè, die plantaardige olie. Je ziet het in de thuissnack al steeds meer verschuiven. Maar even eerlijk, airfryer versus frituur. Wat denk jij ervan?
1: Ik heb begrepen dat je in de airfryer ontzettend lekker kunt koken. Maar ik heb wel eens een blinde test gedaan en de gefrituurde snacks haalde ik er zo uit. Want die zijn toch wat sappiger, wat minder droog, hebben vaak een wat minder dikke korst. Want het zijn echt verschillende snacks.
0: Ja.
1: En als het aan mij ligt, een gewone Nederlandse frituursnack, maar dat geldt ook voor heel veel kipsnacks en zo. Die horen toch wat mij betreft echt uit de olie of het vet te komen.
0: Dat ben ik stiekem wel met je eens. En wat is een snack die je nou echt in je leven een keer nog moet proberen? Zeg maar, als je echt van snacks houdt, dat je zegt, nou, vergeet dit niet.
1: Nou, waar ik zelf best gecharmeerd van ben, en dat is eigenlijk best al een oud gerecht in Nederland, dat is rendang, hè, de kokosmelk stoofvlees van Sumatra oorspronkelijk. En je ziet dat daar op dit moment steeds meer kroketten met rendang op de markt komen. En die vind ik wel erg lekker. Nou ja, gisteren zat ik nog in een jury met allemaal Groningse eierballen. Nou, ja, kan ik de rest van Nederland ook echt aanraden. Maar de rendang kroket vind ik wel echt een lekkere nieuwe smaakmaker in de cafetaria.
0: Oh, wat heerlijk. Ik krijg er ook meteen trek van. Het is echt heel slecht op 7:15 op een vrijdagochtend. Ubelski, ik ga die fireball uit Groningen, die eierbal, die moet ik nog even proberen, want ik heb ook nog helemaal geen
1: eierballen. Ja, die fireballen, dat zijn de pikante eierballen.
0: Ja, maar daar hou ik wel van, hoor.
1: Ja.
0: En dan misschien vergeet ik dan het feit dat er gewoon een heel ei in die snack zit. Ik ga hem proberen. Ubelski, dank je wel voor je tijd en voor het duiden van de snacks.
1: En een smakelijke uitzending verder.
0: Dank je wel, fijne vrijdag.
1: Oké, hoi.
2: How do you guys have so much aura? It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk. Hey.

Christian D. Sharek, Ashafar, Braisa, Amsterdam. Dit zijn Kilate Tesla en Puri. Mala Fama nu op Phonics.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen.

0: dvapunt.nl en socials voor alle info.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: prijsstrijd. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
3: En dan denk ik aan Brabant. Daarom nog meer.
0: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.

0: Hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jasper hier met het nieuws van NOS op 3. Mannen in Eindhoven vissen in een hele kleine vijver. Ja, hoe dat zit, vertel ik je zo. Eerst nieuws over tabaksgigant Philip Morris. De makers van bijvoorbeeld Marlboro zijn door de reclamecodecommissie op de vingers getikt. Het tabaksbedrijf maakte een omstreden campagne met AI. Een groep artsen diende een klacht in, want volgens hen probeerde het bedrijf met AI-teksten mensen te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Op straat hingen grote gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen mensen vragen over het rookbeleid. Zogenaamd voor de Europese Commissie, vertelt deze advocaat.
2: Wat hier eigenlijk misgaat is een heleboel. Onze klacht was heel lang en de schendingen van de relevante wetgeving, dat zijn er te veel om nu allemaal te benoemen. Maar als ik op 3 dingen focus, is het in de eerste plaats verboden tabaksreclame. Maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk. Want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
1: Ja, en op basis van de antwoorden die je dan gaf, schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere rookwetgeving. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde in grote films als Max Havelaar, Schatjes en de Hollywoodfilm A Bridge Too Far. Later was hij ook te zien als de vader van Siska de Rat, deed hij mee in Soldaat van Oranje en speelde hij in GTST. Peter Faber werd een maand geleden opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Hij was 82. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn doden en gewonden gevallen. Zeker 1 leraar is om het leven gekomen en 4 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school, zegt de politie. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. En mannen die op zoek zijn naar een date in Eindhoven hebben het lastig. Er wonen namelijk een stuk meer jonge mannen dan vrouwen. Een kwart om precies te zijn. En hoe vind je dan een leuke partner als er op Tinder maar weinig te swipen valt?
3: Kan je veel vrouwen vinden?
4: Dat geef ik heel eerlijk gewoon meestal binnen 3 dagen op. Ik heb het nu net weer gedownload vanochtend. 2 dagen ben ik weer vanaf.
5: Het is lastig om aan een vrouw te komen, ja.
3: Je hebt genoeg te kiezen hier, hè?
6: Ja, zo kan je het zeggen.
7: Ik vind niet zo heel snel een parel ertussen, zeg maar.
6: Nee, het is veel hetzelfde type dat hij rondloopt.
3: Jo, is het gelukt?
5: Niet in Eindhoven.
3: Manuel?
5: In Bokstel.
1: Ja, daar moet je zijn. Datingbureaus in Eindhoven krijgen ook veel meer aanmeldingen van mannen dan van vrouwen. En daarom hebben ze wachtlijsten, zodat de verhoudingen een beetje gelijk blijven. Ik heb het weer nog, vooral in het zuiden volop zon vanmorgen. Ook in de rest van het land komt hij er af en toe tussendoor.

0: Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Thanks, Jasper.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: wel. Voor het toernooi spraken de spelers af dat, als ze wereldkampioen zouden worden, ze iets opvallends aan hun uiterlijk zouden veranderen. Zo heeft Gavi zijn haar roze geverfd. En Cucurella, die zei dit.
1: Pequeñito.
2: Un tatuaje.
1: Un tatuaje.

nieuwsgierig naar, Ben, is... wat is het gekste dat jij hebt moeten doen om een weddenschap na te komen? Laat het me even weten via de NPO Luister-app. Wat is het gekste dat jij hebt moeten doen om een weddenschap na te komen? En dan heb ik het niet over, ja, ik moest 50 euro betalen. Hè? Gewoon tattoo van gezicht type beat. Drop het even via de NPO Luister-app. Zometeen Rosalía Raúl Alejandro na 24 Hours.

0: Alejandro Bessel op Phonics in de ochtendshow. Stormzy, Odile, 24 Hours, hoorde je daarvoor. Weddenschappen. De Spaanse voetbalinternationals Cucurella en Gavi die hadden met elkaar afgesproken. Als wij wereldkampioen worden, dan gaan we iets geks veranderen aan ons uiterlijk. Gavi die heeft zijn haar roze geverfd en Cucurella zette een tattoo. Ik vroeg aan jou, wat is het gekste wat jij ooit hebt moeten doen vanwege een weddenschap die je dan hebt verloren? Jaren die zegt, ik heb een hele dag in een onesie op school gelopen. Iedereen keek me aan, maar afspraak is afspraak. Oké, dapper, dapper. En Charlotte die appt via de NPO Luister-app. Als ik zou zakken voor mijn rijexamen, zou ik mijn wenkbrauwen blond verven. Daar loop ik nu nog steeds mee rond. Oh my days. Had je ook beter je best moeten doen. Max, ben jij een beetje een weddenschappen-guy?
1: Nou, niet echt, maar op z'n tijd... Nou ja, op z'n tijd hou ik wel eens een keer een weddenschap.
0: Ja, wat is het gekste wat jij moet doen voor een paar jaar verloren weddenschap?
1: Geleden, ik denk het was... 2021, want het staat er ook. Had ik halverwege het Formule 1 seizoen een weddenschap gemaakt met vrienden van mij. Als Max Verstappen dit jaar wereldkampioen wordt, dat zou dan zijn eerste jaar worden. Dan zet ik ook een tattoo. En dan gewoon van zijn racenummer, dus dan 33. En uiteindelijk, ja, hij is wereldkampioen geworden. Dus ik heb daar een tattoo gezet op mijn been nu. Met 33 en dan daaronder dus 2021, het jaar dat hij zijn eerste wereldkampioenschap haalde.
0: Ja. Oké. Nee, je hebt sowieso
1: ook geen
0: veel tattoos.
1: Ja.
0: Je zit helemaal onder. Mm-hmm. Dus vanuit dat opzicht denk ik van ja, wat is dan die ene dan nog?
1: Dat maakt ook niet meer uit. Nee.
0: Oh, wat lijp zeg.
1: Ja.
0: Ja, ik vind een tattoo wel heel definitief.
1: Een tattoo gaat inderdaad wel ver. Maar je ziet wel met inderdaad echt zieke weddenschappen, dan is al tattoo wel snel het ding.
0: Ja, een soort van het uiterste wat je kan inzetten, ja. Toch? Ja. Nou, wat heb je liever? €250 verliezen of een tattoo zetten?
1: Nou ja, ik weet niet wat je meerwaarde is. Het geldt op je lichaam.
0: Eigenlijk kost het je allebei. Want en je moet ook nog voor
1: precies,
0: je tattoo betalen.
1: Ja. En ik heb hem zelf betaald ook nog, hè. Eigenlijk hadden zij hem moeten betalen ook.
0: Damn, son. Ja, man. Wauw.
1: Ik heb echt een slechte weddenschap gemaakt,
0: echt
1: ook, besef ik nu.
0: Je hebt dubbel verloren.
1: Ja, serieus.
0: Wauw, ik zou even terug gaan naar die vrienden. Ja. Heb je het bonnetje nog?

0: Zometeen. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. De moordende minuut gaan we zo meteen spelen. 10 vragen, 1 minuut om ze goed te beantwoorden. Denk jij dat je het in je hebt? Stuur dan het antwoord op de kwalificatievraag. Welke Nederlandse stad ken je onder de code 030? Welke Nederlandse stad ken je onder de code 030? Stuur het juiste antwoord op de kwalificatievraag in via de NPO Luister-app. Speel mee en win. Maar nu eerst hoogtepunten van het nieuws.
1: Goedemorgen, Jasper hier met het nieuws van NOS op 3. Mannen in Eindhoven vissen in een hele kleine vijver. Ja, hoe dat zit, vertel ik je zo. Eerst nieuws over tabaksgigant Philip Morris. De makers van bijvoorbeeld Marlboro zijn door de reclamecodecommissie op de vingers getikt. Het tabaksbedrijf maakte een omstreden campagne met AI. Een groep artsen diende een klacht in, want volgens hen probeerde het bedrijf met AI-teksten mensen te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Op straat hingen grote gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen mensen vragen over het rookbeleid, zogenaamd voor de Europese Commissie, vertelt deze advocaat.
2: Wat hier eigenlijk misgaat is een heleboel. Onze klacht was heel lang en de schendingen van de relevante wetgeving, dat zijn er te veel om nu allemaal te benoemen. Maar als ik op 3 dingen focus, is het in de eerste plaats verboden tabaksreclame. Maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
1: Ja, en op basis van de antwoorden die je dan gaf, schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere rookwetgeving. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde in grote films als Max Havelaar, Schatjes en de Hollywoodfilm A Bridge Too Far. Later was hij ook te zien als de vader van Siska de Rat, deed hij mee in Soldaat van Oranje en speelde hij in GTST. Peter Faber werd een maand geleden opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Hij was 82. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn doden en gewonden gevallen. Zeker 1 leraar is om het leven gekomen en 4 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school, zegt de politie. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. En mannen die op zoek zijn naar een date in Eindhoven hebben het lastig. Er wonen namelijk een stuk meer jonge mannen dan vrouwen. Een kwart om precies te zijn. En hoe vind je dan een leuke partner als er op Tinder maar weinig te swipen valt?
3: Kan je veel vrouwen vinden?
4: Dat geef ik heel eerlijk, gewoon meestal binnen 3 dagen op. Ik heb het nu net weer gedownload vanochtend. 2 dagen ben ik weer vanaf.
5: Het is lastig om aan een vrouw te komen, ja.
3: Je hebt genoeg te kiezen hier, hè?
6: Ja, zo kan je het zeggen.
7: Ik vind niet zo heel snel een parel ertussen, zeg maar.
6: Nee, het is veel hetzelfde type dat hij rondloopt.
3: Jou is het gelukt.
5: Niet in Eindhoven.
3: Manuel?
5: In Bokstel.
1: Ja, daar moet je zijn. Datingbureaus in Eindhoven krijgen ook veel meer aanmeldingen van mannen dan van vrouwen. En daarom hebben ze wachtlijsten, zodat de verhoudingen een beetje gelijk blijven. Ik heb het weer nog, vooral in het zuiden volop zon vanmorgen. Ook in de rest van het land komt hij er af en toe tussendoor, maar krijg je toch vooral ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Merci, gezien.

0: Your city.
1: Your sound.
2: Your city. Your sound. Phonics. Fada.

naam De Moord in een Minuut gaan we spelen. In 1 minuut tijd krijg jij 10 vragen die jij moet beantwoorden zo snel mogelijk. Heb je er 6 of meer goed, dan win jij een hele dikke prijs. Dat is volgens mij een mok deze week. Of nee, sokken.

0: De moordende minuut.
1: Welke Nederlandse stad ken je onder de code 030?
2: Dat is Utrecht.
1: Welke acteur speelt de hoofdrol in de Dune-films?
2: Dat is Tom Holland.
1: Hoe heet de huidige vrouw van Donald Trump?
2: Melissa Trump.
1: Welke letter komt na de H in het alfabet?
2: I.
1: Maak de lyrics af, girl, jij hebt mij.
2: Je hebt mij daarna maar mijn hart.
1: Hoe noem je in het verkeerde plek waar voetgangers met voorrang oversteken?
2: Zebrapad.
1: Welke Nederlandse rapper bracht de EP Oh My God Yes uit?
2: Dat is Nino Laat Het Lukken.
1: Welk buurland ligt ten oosten van Nederland?
2: Duitsland.
1: Hoe heet de bedenker van de iPhone?
2: Dat is Steve Jobs.
1: Welke kleur is de bovenste balk van de Surinaamse vlag?
2: Even denken. Groen?
1: Oh. We gaan even kijken naar de jury en we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je hebt er 7 al!
3: Hela! Hela!

0: Gefeliciteerd. 7 goed. Dankjewel. Dat is heel goed. Dat is 1 meer dan wat je nodig had. Ik ga nog even met je kijken naar de antwoorden die je niet had. De acteur die de hoofdrol speelt in de Dune-films is Timothy Chalamet.
1: Ja, ja, ja.
0: Je zat er in de buurt, hè. Je wilde eigenlijk hem zeggen.
1: Ja, hè?
0: De huidige vrouw van Donald Trump is niet Melissa, maar Melania.
1: Ja,
0: Melania, ja, ja, ja, toch. En de lyrics afmaken. Girl, jij hebt mij.
1: Ja, Kevin, maar...
0: Ja, en het rijmde wel een beetje wat je zei, maar het is daar waar niemand mij had en het voelt apart. Maar hé, kan jou het schelen?
1: Dat maakt niks uit.
0: Hé, je krijgt of sokken of mokken, dus kijk maar even of je trekt het aan je voet of je drinkt de koffie uit. Heel veel plezier mee.
1: Ja, dankjewel.
0: Thanks voor het meespelen.
1: Top.

officieel. Het is de ochtendshow van Phonics. Bijna 9 uur. Dat betekent dat een verse Get Started mix voor je klaarstaat van Miguel Caidel. Gaan we zo meteen mee los. Heerlijk om die vrijdagochtend in te gaan. Als het nog een werkdag is voor je. Misschien ben je wel lekker op vakantie. Zit je nu al te chillen op de bank. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval een verse Get Started mix voor de werkende en niet werkende van onder ons zo meteen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Switch nu naar

0: wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijwillig.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: www.ev.nl en socials voor alle info.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: complicated@funix.nl.
1: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Het beste begin van je nieuwe vrijdag met de verse Get Started mix van Miguel Keidel in de ochtendshow op Funix. Na de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3.
6: Goedemorgen, Jasper hier met het nieuws van NOS op 3. Er komt een nieuw woord in de dikke vandalen. Ja, welk woord dat is, hoor je zo. Eerst ander nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82. In de jaren 70 brak hij door en speelde hij ook in een Hollywoodfilm. Later speelde Peter Faber onder andere in Soldaat van Oranje, GTST en het Sinterklaasjournaal. En misschien ken je hem ook wel als de vader van Siske de Rat.
7: Ziet er goed uit.
8: Dank je. Wil je wat van me drinken?
7: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
6: Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. De Dikke Vandalen gaat het woord vulva-lippen in het woordenboek zetten. Organisaties als de Dolomina's en Schaamteloos hebben daar jaren voor gestreden. Ze vinden het woord schaamlippen stigmatiserend, want je hoeft je helemaal niet te schamen voor die lippen. Vulva-lippen komt nu dus ook in de Dikke Vandalen, maar niet alleen dankzij de Dolomina's, zegt de hoofdredacteur van het woordenboek.
9: Die campagne die is inderdaad wel belangrijk geweest, maar de reden is natuurlijk niet die campagne dat we het hebben opgenomen, maar het feit dat het woord gangbaar is gebleken te zijn. En dat is, het woord is toch al enige tijd in omloop.
6: Nou, ergens deze herfst staat het woord vulvalippen dan ook echt in het woordenboek. Op een middelbare school in Bangkok heeft een leerling geschoten op andere leerlingen en docenten. Zeker 7 mensen overleefden dat niet. Het gaat om 3 leerlingen, 3 leraren en de schutter zelf. Voordat hij op de school het vuur opende, schoot hij ook zijn opa en oma dood, meldt de Thaise politie. En na 3 jaar is Cambuur terug in de Eredivisie. Vanavond trappen de Friese het seizoen thuis af tegen Excelsior. Rick Mulder is 26 en een van de oudste spelers van het team.

0: ook hij maakt vanavond zijn debuut op het hoogste niveau. En daar heeft hij lang naar uitgekeken.
1: Ja, wel leuk, want ja, natuurlijk hoop je hè, dat het altijd in de stijgende lijn gaat en dat je dat zo snel mogelijk doorbreekt. Nou, ja, bij mij heeft het iets langer geduurd, maar maakt het niet minder mooi, zeg maar. Je weet nooit hoe het loopt en dat is er een mooi voorbeeld van, denk ik.
0: Johan Plat is de nieuwe trainer van Cambuur. Hij volgt clublegende Henk de Jong op. Ik heb het weer voor je. In het zuiden volop zon. In de rest van het land ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: Heerlijke Get Started mix van Miguel Caidel achter de oren. Yes in Lucky One zometeen. Joy Dutfilet komt eraan. En Dave & Tams hoor je ook zometeen. Na de hoogtepunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jasper hier met het nieuws van NOS op 3. Er komt een nieuw woord in de dikke vandalen. Ja, welk woord dat is, hoor je zo. Eerst ander nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82. In de jaren 70 brak hij door en speelde hij ook in een Hollywoodfilm. Later speelde Peter Faber onder andere in Soldaat van Oranje, GTST en het Sinterklaasjournaal. En misschien ken je hem ook wel als de vader van Siske de Rat.
2: Ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: We hebben een biertje. Wat zou er van zich als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
1: Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. De Dikke Vandalen gaat het woord vulva-lippen in het woordenboek zetten. Organisaties als de Dolomina's en Schaamteloos hebben daar jaren voor gestreden. Ze vinden het woord schaamlippen stigmatiserend, want je hoeft je helemaal niet te schamen voor die lippen. Vulva-lippen komt nu dus ook in de Dikke Vandalen, maar niet alleen dankzij de Dolomina's, zegt de hoofdredacteur van het woordenboek.
4: Die campagne die is inderdaad wel belangrijk geweest, maar de reden is natuurlijk niet die campagne dat we het hebben opgenomen, maar het feit dat het woord gangbaar is gebleken te zijn. En dat is, het woord is toch al een enige tijd. In omloop.
1: Nou, ergens deze herfst staat het woord vulvalippen dan ook echt in het woordenboek. Op een middelbare school in Bangkok heeft een leerling geschoten op andere leerlingen en docenten. Zeker 7 mensen overleefden dat niet. Het gaat om 3 leerlingen, 3 leraren en de schutter zelf. Voordat hij op de school het vuur opende, schoot hij ook zijn opa en oma dood, meldt de Thaise politie. En na 3 jaar is Cambuur terug in de Eredivisie. Vanavond trappen de Friese het seizoen thuis af tegen Excelsior. Rick Mulder is 26 en een van de oudste spelers van het team. En ook hij maakt vanavond zijn debuut op het hoogste niveau. Daar heeft hij lang naar uitgekeken.
5: Ja, wel leuk, want ja, natuurlijk hoop je hè, dat het altijd in de stijgende lijn gaat en dat je dat zo snel mogelijk doorbreekt. Nou, ja, bij mij heeft het iets langer geduurd, maar maakt het niet minder mooi, zeg maar. Je weet nooit hoe het loopt en dat is er een mooi voorbeeld van, denk ik.
1: Johan Plat is de nieuwe trainer van Cambuur. Hij volgt clublegende Henk de Jong op. Ik heb het weer voor je. In het zuiden volop zon. In de rest van het land ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 24 graden. Patrick. It's the morning.

0: Aski, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nogal een tongbreker ook. Ubelski, jij houdt al een lange tijd onze snackcultuur in de gaten. Wat zijn nou de grootste verschillen ten opzichte van, nou ja, zeg, 10 jaar geleden?
1: Ja, nou, wat je gewoon ziet is dat het snackaanbod zich enorm verbreedt. Dus wij denken bij snacks toch al gauw aan kroketten, frikandellen. Nou, daar worden nog steeds honderden miljoenen van verkocht. Maar je ziet dat het kleurrijker wordt. Hè? Letterlijk doordat er steeds meer loaded gerechten zijn. Hè? Met allerlei toevoegingen bovenop de friet of de snacks. Maar ook kleurrijker in die zin dat je steeds meer Aziatische, Midden-Oosterse, maar ook Spaans-achtige snacks ziet. Dus je ziet dat het aanbod verbreedt. Dat is absoluut zo. En trouwens, ook het aantal gewone restaurants is verdubbeld. De hele horeca is gewoon enorm gegroeid de afgelopen 10, 20 jaar.
0: Wat heerlijk. En hoeveel invloed hebben trends zoals bijvoorbeeld vegan, halal of glutenvrij op de snackbar of het aanbod daarin?
1: Nou, glutenvrij is best wel. Kijk, dat zijn mensen die vergissen zich daar vaak in. Het zijn toch vaak niches. Ik bedoel, trends die ontwikkelen zich vaak veel langzamer dan iedereen denkt. Nou, dat geldt voor plantaardige snacks ook. Aan de andere kant, en dat vergeten mensen vaak, als patat friet gewoon in plantaardige olie wordt gebakken, is het ook vegan, hè? Ja. Dus het aanbod plantaardig is er, maar ik zie toch bij veel zaken dat er nog een betrekkelijk klein aandeel is. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat halal horeca, met name ook in de Randstad, maar is natuurlijk enorm gegroeid. Nederland liep daar echt mee achter, maar je ziet nu heel veel jonge ondernemers uit, vooral Midden-Oosterse culturen, althans die daar hun wortels hebben, die nieuwe concepten starten.
0: Ja, en je noemt hem net al eventjes, hè, die plantaardige olie. Je ziet het in de thuissnack al steeds meer verschuiven. Maar even eerlijk, airfryer versus frituur. Wat denk jij ervan?

0: leven een keer nog moet proberen, zeg maar. Als je echt van snacks houdt, dat je zegt, nou, vergeet dit niet.
1: Nou, ja, waar ik zelf best gecharmeerd van ben, en dat is eigenlijk best al een oud gerecht in Nederland, dat is

kroketten met rendang op de markt komen. En die vind ik wel erg lekker. Nou ja, gisteren zat ik nog in een jury met allemaal Groningse eierballen. Nou, ja. Kan ik de rest van Nederland ook echt aanraden. Maar de rendang kroket vind ik wel echt een lekkere nieuwe smaakmaker.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven.

0: jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zit in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: lagen duizenden euro's in het water. Nou, hoe dat precies zit, vertel ik je zo. Eerst nieuws over een van de grootste tabaksfabrikanten van de wereld. Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt. Het bedrijf dat onder meer Marlboro maakt, heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met AI. Daarom dienden artsen een klacht in. Hun advocaat legt uit welke regels de tabaksgigant allemaal aan zijn laars lapt.
1: Dat zijn er te veel om nu allemaal te benoemen, maar als ik op drie dingen focus, is het in de eerste plaats verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
0: Er hingen onder meer posters op straat met een QR-code. Na het scannen kregen mensen vragen over het rookbeleid. En op basis van de antwoorden schreef AI dan een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving. Meta, het Amerikaanse bedrijf achter Insta en Facebook, moet ruim een $500 miljard betalen. Een rechtbank vindt dat het bedrijf jongeren verslaafd maakt aan social media, en dat is niet goed voor hun mentale gezondheid. Ook worden ze slecht beschermd tegen seksuele uitbuiting. Een groot deel van de boete gaat naar een fonds dat jongeren met mentale problemen helpt. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde in grote films als Max Havelaar, Schatjes en de Hollywoodfilm A Bridge Too Far. Later was hij ook te zien als de vader van Siske de Rat, deed hij mee in Soldaat van Oranje en speelde hij in GTST. Peter Faber werd een maand geleden opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Hij was 82. En in Den Haag was iets vreemds aan de hand, en dat kan je vrij letterlijk nemen. Ronald verloor bij een ongelukje op zijn boot zijn handprothese, vertelt deze duiker aan Den Haag FM.
2: Die gleed uit op zijn boot en die pakte zichzelf vast met zijn handprothese, zijn mechanische prothese, dus die kan ook echt bewegen. En die buiten maatsproken is hij sterk genoeg, alleen het was warm weer, een beetje zweten en toen gleed hij af. En Ronald in het water en zijn handprothese ook.
0: Ja, maar het verhaal loopt toch goed af, want een speciaal duikteam haalde de kunsthand weer boven water. Zelfs binnen 3,5 minuut. En gelukkig maar, want zo'n prothese kost €15.000. Ik heb het weer nog voor je. In het zuiden de meeste zon vandaag. Voor de rest is er af en toe ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zon.

Maak me niet heet van Broederliefde. Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind. Een hele goede morgen, zonnestraaltje. Ja, je bent weer ingetuned bij Rewind. Vandaag niet met Quincy, maar met mij, Naomi. En ik heb er weer zin in om je lekker de ochtend door te slepen met wat gezelligheid, bizarre verhaaltjes en natuurlijk heerlijke muziek. Ja, het is vrijdag, dus we gaan langzaam aan richting het weekend. Dus ik dacht, weet je wat, laten we deze Rewind starten met een lekkere partybanger. Ja, het is iets over 10, maar weet je, het is nooit te vroeg voor een feestje. Dus, als ik deze tune hoor, ja, dan ga ik echt gegarandeerd bewegen. En ik hoop jij ook. Dit is Eve met Who's That Girl?

0: Jack Harlow en Chris Brown door je speakers hier bij Phonics bij Rewind. Dit was Already Best Friends.
1: In the morning.
2: Mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één tijdens de morning mashup. Ja, en alleen jij kan raden. Kan jij raden om welke twee tunes het gaat? Dat kan je zo meteen droppen in de Ampure Luister app. Luister, heel erg belangrijk. Time is of the essence. Ben jij namelijk de eerste die de juiste antwoorden doorstuurt, dan ga je naar huis met een Phonics prijs. Dus ben je er klaar voor? Dit is de morning mashup van vandaag. Goed luisteren. Baby,

0: Up.
1: Hey, ik zeg je eerlijk, ik vind het eigenlijk gewoon best wel een lekkere mashup. Dit is een vieze mashup, I love it. Nou, heb jij een idee? Weet jij welke twee tunes je hoorde? Ja, laat het weten in de NPO Luister-app. En als jij de eerste bent, dan win jij die prijs.

Music Story Speakers met Toxic. In the morning. Morning. Mashup. Ja, jij en ik spelen het spel wat bij Rewind dagelijks gespeeld wordt. Ik heb weer twee heerlijke tunes uit de Funix-bibliotheek samengemixt tot één tune. Het was aan jou om te raden welke twee tunes je hoort. Ja, ik zeg eerlijk, er zijn een hoop reacties binnengekomen. Echt, de NPO Luister-app die staat bomvol. Maar voordat we daar naartoe gaan, laat ik je even nog één keer de Morning Mashup van vandaag horen. Luister goed.

0: up.
1: Ja, banger dit. Wat een banger. En ik gaf je net ook een tip. Eerder. Ik zei namelijk tipje van de sluier 020 meets 010. Dus als je denkt, ik heb geen idee, kon je daaraan denken. Nou, ik zag een aantal dingen binnenkomen in de NPO Luister app. Ik zag bijvoorbeeld Wine and Cards and Damage. Dat is interessant. Nou, ik snap hem. Ik zag Appelmint puur en Damage. Oké. En ik zag ook Una Na en Damage. Nou, even luisteren of dat wel de goede antwoorden waren.

Ja, SBMG met Oenana. Ja, hartstikke goed. Het was inderdaad Oenana en Damage. Daarom zei ik 020 meets 010. Oenana, SBMG en Damage van Ronnie Flex en Noah No. Ik zag dit antwoord ontzettend vaak binnenkomen in de NPO Luisterapp. Ik ben hartstikke trots op jou dat je het gewoon weer goed hebt. Maar er kan natuurlijk maar één iemand de eerste zijn. En dat was Sabiel. Jij was de allereerste die het goed had. En dan verdien je natuurlijk een prijs. Je krijgt een hele mooie Funix prijs opgestuurd. Gefeliciteerd. Maandag staat er weer een nieuwe Morning Mashup voor je klaar.

Controlando, jij bent nog steeds ingetuned bij Rewind met je girl Naomi. En samen komen wij deze ochtend door. Vergeet niet af en toe wat te drinken, je beentjes te strekken of te dansen op La Banta.

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: anders doet.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
9: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
10: Waar is dat geld?
9: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
11: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen

0: Dan wel moet doen bij de zonsverduistering komende woensdag. Eerst heftig nieuws uit Thailand. Daar heeft een leerling van 14 jaar op een middelbare school zeker 5 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma en ging daarna naar de school waarop die zat. Het is nog niet duidelijk waarom de jongen dit heeft gedaan, zegt correspondent Saskia Koninger.
1: Het is een vrij prestigieuze school. De schok is heel groot dat het daar gebeurt. Het is dus totaal onduidelijk ook wat zijn motivatie zou zijn. En het is een school waar ook diplomaten, beroemde atleten en ministers op hebben gezeten. En ook heel goed beveiligde school dus. Maar het is totaal onduidelijk waarom hij tot deze daad is gekomen.
0: 23 mensen raakten gewond. Thailand heeft vaker te maken met zulke schietpartijen. De jongen zou een wapen van zijn opa hebben gebruikt. De wielrensters in de Tour de France Femme wacht de zware rit de Mont Ventoux op. Deze beruchte berg zit voor het eerst in de Tour de Femme. En dat is goed te merken onder de rensters, vertelt wielercommentator Ellen van Dijk.
2: Daar is iedereen wel heel excited, opgewonden over. Alleen, er zullen ook veel rensters zijn die hem wel vrezen. Want ja, het is natuurlijk een mythische berg. En het heeft een enorme status, die klimmen. Het wordt gewoon verschrikkelijk zwaar. Niet alleen die Mont Ventoux trouwens vandaag, maar daarbovenop is natuurlijk de finish. Dus ja, dit wordt wel een fantastische etappe om te gaan bekijken.
0: Met 3400 hoogtemeters en bijna 16 kilometer lang klimmen aan het eind. En het gaat hard met de eclipsbrillen die je nodig hebt om de zonsverduistering van volgende week goed te kunnen zien. Meer mensen dan normaal willen zo'n speciale bril, zegt deze verkoper bij Hart van Nederland.
3: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
0: De eclipsbrillen zijn flink duurder geworden. Ze kosten ongeveer €25. En volgende week woensdag is de zonsverduistering. Nu is hij er gelukkig nog en kan hij nog een beetje schijnen. Vooral in het zuiden, in de rest van het land ook wat bewolking. En het wordt 20 tot 24 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Latin Village. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Naomi. Je bent nog steeds ingetuned bij Rewind. Dit is Russian, Rauw Alejandro en Wizkid met Pongo.

0: Oh, wat een banger. Dit was Miss California.
1: Rewind. Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Ja, en vandaag niet met Quincy, maar met mij, Naomi. En ik kwam er pas achter dat niet iedereen dit heeft. Een titelsong voor bepaalde momenten. Bijvoorbeeld, wanneer ik op vakantie ga, dan begin en eindig ik mijn vakantie altijd met dezelfde tune. Een soort reisnummer of zo, een soundtrack van mijn vakantie. Nou, misschien herken je dit omdat je het ook hebt. Stuur me dan even jouw tune in de NPO Luister-app, vind ik leuk om te weten. Of je denkt, Naomi, malle meid. In dat geval, ga dan gewoon lekker genieten. Dit is mijn vakantietune, Meet Me Halfway. Oh.

week exotisch. Ja, ik vertelde je net mijn vakantietune Meet Me Halfway van Black Eyed Peas. Maar ik ben niet de enige die een vakantiesoundtrack heeft. Johannes liet die van hem weten in de NPO Luister-app. J-Hus, Buff Daddy.

0: Kill My Face.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Ja, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Ja, dat kan je mij zometeen laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus ik zeg, pak die app er alvast bij. Dan kan je zometeen supersnel reageren. Nou, en terwijl je dat doet, vergeet even niet te hydrateren met een water, een koffie of een energy, boeien wat je drinkt. En strek die beentjes even. Oké, pakje bizar. Ik neem je mee naar een ziekenhuis. Ja, dat is niet de leukste plek om te zijn natuurlijk. Maar voor de mensen in dit ziekenhuis in Wales werd het echt wel extra vervelend. Er stond namelijk een man op het dak van het ziekenhuis. Verkleed in een heel eng kostuum. Nou, de patiënten en de bezoekers die werden daar zo bang van dat de politie werd gebeld. Uiteindelijk kwamen er 4 politiewagens en een brandweerwagen. Nou, dan moet er dus echt goed wat mis zijn. De vraag is alleen, als wat was deze man verkleed? Was dat A, Magere Hein? Was dat B, de Joker? Of was dat C, de Kerstman? Magere Hein, de Joker of de Kerstman? Als wat was deze man verkleed? Wat denk jij? Laat dat me even weten in de NPO Luister-app.

0: Jonna Fraser en Jeon, dit was Panna.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Ja, bakkie bizar met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel of ergens op werk. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Ja, vandaag gaat het verhaal over een ziekenhuis in Wales, waar een verklede man op het dak stond en iedereen zo bang maakte dat de politie en brandweer langskwam. Nou, mijn vraag aan jou was, als wat was deze man verkleed? Was dat A, magere hein? Was dat B, de Joker? Of was dat C, de kerstman? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ja, en ik zag heel wat antwoorden binnenkomen. Maarten, Diego, Juri en Mila zeggen allemaal A, magere hein. En ook Veetje, ja, zegt magere hein, man. Ik zou helemaal lijp worden, denk ik. Shit, man, helemaal in de tijd van tegenwoordig. Je weet niet wat ze doen. Ja, dat lijkt me ook echt heel eng. Ja, Piet laat weten in de app dat hij denkt dat het de kerstman is. Oké. En wat zegt Nanda?
3: Hey schat, ik denk dat het antwoord B was. Ik denk dat hij verkleed was als de Joker. Voor de grap.
0: Ja, Joker. Maar dat is ook eng hoor. Ja, voor de grap. Maar ik zou alsnog bang zijn als iemand verkleed zou zijn als de Joker. En wat zegt Timmy in de NPO Luister-app?
4: Hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
4: Het zal wat zijn als het een magere hein zal zijn. Hoor je, dat heb je echt ballen.
0: Ja, het zou inderdaad wat zijn. Wat is dan het juiste antwoord? Ja, even kijken. Het juiste antwoord is antwoord A. Magere hein. Ja, to be honest. Stel je voor, je ligt in het ziekenhuis en er staart een magere hein vanaf het dak naar je. Dan zou ik ook denken, dit was het dan. Dit was het, het was leuk. Dus ik kan me voorstellen dat het echt super eng is. Maar wat ik dus niet kan begrijpen is wat die man bezielde. Waarom doe je zoiets? Nou, in ieder geval, hij is dus veroordeeld en moet dus een boete betalen. Maar uitleg, dat heeft hij nooit gegeven. So I guess we'll never know. Nou, maandag staat er weer een vers bakkie bizar voor je klaar.

ACSB en Bart of zo bij Rewind met Aura Check en even een vibe check. Hoe gaat het met je? Zit je er lekker in deze ochtend? Je weet, de NPO Luister-app staat altijd voor je open. Ik vind het supergezellig dat je er bent bij Funix bij Rewind. En dit is KM met Blijf Rustig.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Your city, your sound.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

0: Allianz.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Hermanos!

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Is Noah die. En haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: van de reddingsbrigade en het Rode Kruis. Als je ziet dat iemand in de problemen komt in zee, sla dan meteen alarm. Bel 112 en gooi ondertussen een touw of desnoods een strandbal. Zeker als je geen ervaren zwemmer bent. Deze week verdronken een Britse en een Nederlandse vrouw bij Callantsoog toen ze een kind wilde redden. En let ook op de vlag op het strand, voegt de lokale burgemeester toe.
1: De zee is grillig, is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. Ja, dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade, om dat zo veilig mogelijk te houden.
0: Ja, meteen erachteraan springen is een reflex, maar dat zou volgens de hulpverleners de allerlaatste optie moeten zijn. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen. Dat gebeurt na een jarenlange campagne van de Dolomina's in Schaamteloos. Ze vinden het woord schaamlippen namelijk niet goed passen, want je hoeft je er helemaal niet voor te schamen.

0: wordt vulva lippen dan echt in de dikke vandalen. En in Groningen zijn dik 3000 wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. Dat evenement wordt steeds populairder, hoorde onze verslaggever Vincent van Rijn.
1: Wat is er nou zo leuk aan deze Vierdaagse?
2: De gezelligheid en de saamhorigheid. Mooie tochten en niet te druk.
3: Nijmegen is een beetje heel veel, 50 kilometer. En ik woon in Groningen, dus voor mij thuis een strijd.
1: En heeft u nou nog op plekken gelopen waarvan u nooit nog had gelopen?
3: Ja, de onlanden vooral, de eerste dag. Dan kom je door gebied, denk je, hè, daar woon ik zo vlakbij. En het is toch een heel mooi natuurgebied.
0: De Groningse Vierdaagse is begonnen om de regio in het zonnetje te zetten. Dit is de tweede editie en de derde is al bevestigd. Het weer in het noorden en oosten is nog steeds best bewolkt. In de rest van het land komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het is 21 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Deze week Latin Village. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Naomi. Een hele goede middag. Je bent nog steeds ingetuned bij Rewind. Dit is Moolah B met Bandolero.

Quincy maar met mij, Naomi. En ik ga je eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendpersoon. Ja, jij maakt het nu gezellig voor mij, maar vroeg opstaan is echt niks voor deze meid. En dat komt ook gewoon omdat ik laat slaap en 's avonds vaak ook op pad ga. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Dus ik ben een tikkeltje moe. Ik heb een klein katertje, maar dat mag de sfeer niet verpesten. Gelukkig zit ik hier met jou. Dus er zijn ergere plekken om een kater te hebben. Zoals bij een kinderfeest of zo. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Nou, misschien ken je dat wel, dat je denkt, oei, hier ben ik echt veel te moe voor nu. Laat het me even weten in de NPO Luisterapp. Ik ben super benieuwd. Wat is de meest vervelende plek om moe of brak te zijn?

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om het diep.

0: Can you Silvio door je speakers? Dit was Liegen.
1: Funnings Rewind.
2: Rewind Selector.
1: Met Quincy.
0: Ja, wat is de meest vervelende plek om moe of brak te zijn? Ja, ik was net misschien iets te eerlijk tegen je en ik zei dat ik eigenlijk gewoon een beetje moe ben. En een beetje brak ben, maar ja, gelukkig is het hartstikke gezellig en ik was heel erg benieuwd naar jou. Wat is nou de meest vervelende plek om moe of brak te zijn? Sorena laat weten in de NPO Luisterapp. De ergste plek met een kater is echt ons werk. De kinderopvang. Oh, verschrikkelijk. Ik heb echt met jou te doen, dus werk ze. En Saviel die laat weten, ja, ook op werk. Dan ben ik heel erg benieuwd wat je precies doet. Maar zegt begrafenis of crematie. Dat lijkt me inderdaad een hele verschrikkelijke plek om überhaupt te zijn. En al helemaal wanneer je moe of brak bent. Ja, Lola die heeft ook een hele bijzondere. Zij vertelt dat zij ooit brak was bij de rijexamen. Vind ik heel knap. Heb je het gehaald of niet? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En ook Coco zegt inderdaad een kinderverjaardag. Eigenlijk gewoon alles met kinderen wil je niet doen wanneer je moe of brak bent. Ja, nou gelukkig zit ik op een hele fijne plek omdat jij er bent. Dus ik ben een beetje moe, maar jij geeft mij ook energie. En ik hoop jou ook wat. Dit is Ronnie Flex met...

Get me van de Your Dream Speakers. Dit was nooit genoeg. Wat voor Quincy? Ja, over zo'n 10 minuutjes is het 12:15, oftewel 12:15 bij Rewind. Ja, vandaag dus 12:15 Naomi. Het moment om samen met jou weer even goed in die energie te zitten om de dag door te komen. Nou, dat doen we natuurlijk door heerlijke tunes te draaien die ons die energy geven. Dus stuur jouw tune door waar jij energie van krijgt in de NPO Luisterapp. Ja, ik vind een memo altijd extra gezellig, dus stuur me een request tune in de NPO Luisterapp.

the clock, you know what time it is. Kwart voor Quincy. FedEx. Het is kwart voor Quincy, maar vandaag kwart voor Naomi. Dus drie tunes om jouw middag goed van start te laten gaan. En de keuze is volledig aan jou. Dus, als je iets wil horen, je hebt nog de tijd om je tune door te geven. Alle heerlijke tunes die je energie geven zijn welkom. Dus laat het me weten in de NPO Luister-app.

0: Head and Heart hier bij Rewind. Ja, en voor kwart voor Naomi vroeg Anoushka in de NPO luisteraar B-Day Betty, want ze is jarig. Anoushka, gefeliciteerd.
1: Ik ben je niet vergeten. Je bent jarig.

0: J Balvin door je speakers. Ja, en deze twee laten weten in de NPO Luister-app. Thanks, nu voel ik echt dat het bijna weekend is. Same.
1: Phonics Rewind. Rewind. Met Quincy.
0: Ja, en het is ook bijna 1 uur, dus dat was hem weer. Rewind op de vrijdagochtend met mij, Naomi. Ik vond het zo gezellig. En ik hoop jij ook. En geen zorgen, Phonics gaat nergens naartoe, want Chris zit alweer voor je klaar. Oké, lobby, doei!

0: laatste valt. Daar wil je bij zijn.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: pizza. Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Phoenix.nl.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het zuiden van Libanon trekt het Israëlische leger zich voorzichtig terug. Dat heeft te maken met een proef waarbij het Libanese leger de controle overneemt van Israël, dat een groot gebied nog altijd bezet. Israëlische militairen blijven in principe weg als Hezbollah-strijders ook niet terugkeren. Maar dat is precies het struikelblok, legt correspondent Daisy Moore uit.
1: Hezbollah vertikt het, zeker als Israël grote delen van Zuid-Libanon bezet blijft houden. Israël vertikt te vertrekken zolang Hezbollah niet ontwapent. Dat zit dus redelijk vast. Misschien met zo'n eerste proefgebied dat we uiteindelijk toch ergens zullen komen.
0: Een Belgische duiker heeft een fles Guinness opgedoken uit een wrak van een schip dat in 1864 gezonken is. Het bier lag op 25 meter diepte voor de kust van Engeland. De duiker zag ineens een fles boven het zand uitsteken.
2: De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was. Terwijl de Guinness uit Ierland komt, maar we ontdekten onlangs dat er vroeger veel werd gedaan, dat de Guinness in vaten werd opgestuurd naar bijvoorbeeld in dit geval Londen, en dat het daar werd

0: I hereby declare you for one day. You're married. You may kiss the bride.
1: Gefeliciteerd, Annemarie en Teresa.
2: Bedankt.
1: Was het een moeilijke beslissing?
3: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
4: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
1: Het doet iets met ze. Terwijl ze weten dat het niet echt is.
4: Precies. Het is gewoon genieten vandaag. En dat bij zo'n roze opblaaskerk. Het is gewoon fantastisch.
5: Heb ik het weer voor je nog. In het noorden en oosten is het nog steeds best bewolkt. In de rest van het land komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
8: Straks gaan we los met de 40 populairste tracks van dit moment. Maar eerst een half uur lang de Best of Funx X-Chart.

0: Safonix X-Chart.
1: We kloppen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

Wist je dat deze track stiekem een throwback is? Phonics. Op positie 37 hoorde je Stormzy en O'Deal met 24 Hours. En onder deze tune zit nou...

0: jij hoort misschien een nieuwe Stormzy, maar iemand met oudere neven hoort meteen zijn oude MSN-status terug. En over deze track, die lag trouwens al maanden op de plank. Maar Stormzy wachtte gewoon op het juiste moment en die timing was uiteindelijk perfect. De zomer van 2026, dat moest ze zijn met Stormzy door je speakers. Je luistert naar de Phonix X-Sharp, een nieuwe positie 36, Rain Dance van Dave featuring Tems.
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
3: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Yo, Rotterdam.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Vanavond in de documentaire Taylor de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Spanje en Algerije is een enorm netwerk van Europese criminelen opgerold. 78 mensen zijn opgepakt, vertelt onze correspondent Miral de Bruyne.
1: Die criminelen die hebben met eigenlijk speciale spookspeedboten vooral drugs en wapens en ook mensen gesmokkeld. Wat de politie nu heeft gedaan is, ze hebben invallen gedaan op 17 locaties op verschillende, vooral kustplaatsen in Spanje, waar dus die criminelen zich bevonden. Het netwerk bleek dus heel uitgebreid met vooral mensen uit Algerije. Maar ze hadden ook banden met organisaties in heel Europa eigenlijk. En zelfs Nederland.
0: Op het Griekse eiland Kos zijn 6 Nederlandse toeristen opgepakt. Volgens Griekse media zouden ze Italiaanse toeristen hebben beroofd. Ze pakten eerst hun fiets af en een van de Italianen probeerde de Nederlanders tegen te houden, waarbij het shirt van een van hen scheurde. En daarop eisten de Nederlanders dat de Italianen ook €150 voor hen gingen pinnen vanwege de schade aan dat t-shirt. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de editie van dit jaar op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest ook een deelnemer worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april, bijna 2 maanden vroeger dus. En een pittige etappe vandaag voor de vrouwen in de Tour de France. Ze beklimmen de iconische Mont Ventoux. Ja, die berg zit dit jaar voor het eerst in het parcours. De rensters kijken er enorm naar uit, maar het gaat wel pittig worden, merkte ook mijn collega en sportpresentator Eline de Zeeuw. Zij probeerde die berg vast uit en dat werd becommentarieerd door haar collega's.
2: De eerste berg die ze beklimt in haar carrière. En dan op naar de finish. Oh, die laatste meters, die zijn loodzwaar. En dan die laatste bocht. En dan komt ze en dan heeft ze het gered.
3: Ze is er. Ja, ze heeft het toch weer gered.
0: Demi Vollering is nu de beste Nederlands in het klassement. Op plek 2 en 12 seconden achter de gele trui zit ze. Het weer in het noorden en oosten is nog steeds best bewolkt. In de rest van het land komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het is 21 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Latin Village. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Chris. Hinda Building met de Funnix X-Chart met oppositie 31. Catnuff, Chavante en Kleine John met Hit Me Up.

Kijk, sommigen vinden het afschuwelijk. Sommigen loeven het, de solo show die hij geeft aan een dame op een podium. Het is een soort van standaard act geworden, toch, tijdens zijn show. Maar heel eerlijk, ik zou mijn vriendin gewoon tegenhouden om op het podium te gaan. Hoe bedoel je wat public touchy-touchy doen met een andere man? Als je dat dansje ziet, hè, het lijkt net of de titel van deze show werkelijkheid gaat worden.

Aardegaffe, H-Tune. Een nieuwe draai, zijn eigen sausje gooide hij eroverheen. Ook zijn track heet dus Ring My Bell. En deze week komt hij binnen op positie 23 in jouw Funnyx X-Chart. New music. New music.

ook weer zo'n banger natuurlijk. Maar ik ben heel blij dat de keuze bij jou is gaan liggen. Welke twee gaan we voor A tot Z volledig draaien hier op Phonics tijdens de halftime show? Stemmen zijn binnengekomen in de NPO Luisterapp. En veel ook, kan ik je vertellen. Mo, Appie, Desiree, Chanel, die gaan onder andere voor Masha Kiel van Glade Slijpen en Boef. En hebben we aan de andere kant ook nog eens Cindy, Demi, Maxime, Bas, Anita en Esperance onder andere. Die gaan voor T van Rema. Als ik zo een beetje kijk, een beetje optellen, een beetje aftrekken, een beetje plussen, minnen. Welke track heeft nou de meeste stemmen? Nou,

0: Summer Festival, daar wil je bij zijn.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: VAWAKA Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VAWAKA Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ook brillenwinkel Ace & Tate is het slachtoffer geworden van een cyberaanval op een logistiek bedrijf. Afgelopen woensdag werd al bekend dat bol.com in de Bijenkorf getroffen zijn. Gisteren kwamen er ook Ajax en ING nog bij. Al die bedrijven gebruiken hetzelfde logistieke bedrijf. Het heet Siva Logistics en daar is het misgegaan. Hackers hebben mogelijk gevoelige informatie gestolen, zoals adressen en telefoonnummers. Wachtwoorden zouden wel veilig zijn. De hack heeft in ieder geval gevolgen, want Ace & Tate waarschuwt dat bestellingen vertraging kunnen oplopen. De marathon van Amersfoort wordt voortaan vroeger in het jaar gehouden vanwege de hitte. Dit jaar was hij nog eind mei, maar dat wordt volgend jaar begin april. Ja, ze moeten wel, zegt de organisatie.
1: Afgelopen editie was weer een niet een extreem warme editie, maar wel een combinatie door vochtigheid warmte die hoog was. Ja, waardoor toch een aantal lopers in de problemen kwamen. En ja, laten we zeggen, wij organiseren het vooral als een gezond evenement om gezondheid te bevorderen en plezier te bevorderen. Ja, dan is onwelwordingen zijn geen prettige bijeenkomst.
0: De marathon van Amersfoort was een paar jaar geleden al van juni naar mei verplaatst vanwege de warmte. En nu wordt hij dus nog een maand naar voren gehaald. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen week al 18 mensen heeft verwond. De aap beet en krabde mensen. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Scholen in het oosten van Sumatra bleven dicht vanwege die aap, maar nu kunnen ze dus weer open.

0: Cortis heet die band. Ze willen niet meer dat fans hun concerten filmen. Ze vinden het niet leuk dat ze de hele show maar tegen allemaal telefoons aan zitten te kijken. De Zuid-Koreaanse band heeft er zelfs hun concert naar vernoemd. Dat vertaald heet Doe je telefoon weg. Ja, hun oproep is niet helemaal nieuw. Zangeres Billie Eilish vroeg eerder tijdens een van haar concerten fans ook al of ze wilde stoppen met filmen. Het weer vanuit het westen, steeds meer zon en de buitjes in het noorden verdwijnen langzaam. Vannacht koelt het flink af tot plaatselijk een graad of 5. Morgen wordt zonnig en warm met 24 tot 29 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En met nu in de Funx X-Chart op positie 15. Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body.

0: Yo, what's poppin'?
1: Gang, dat zijn er, man.
0: Je bent in de building. Hey, nieuwe track, Zomerbloesje. Neem ons even mee, bro. Hoe zijn ze track tot stand gekomen, of studio tot de release?
1: Hoe die pokoe tot stand is gekomen, we hebben gewoon, ik en Tonic waren al bezig met een soort van boottrap mixen met een zoek of R&B. En toen heeft dat gewerkt in de studio, Tonic en Sona, Tonic en Soldaat. En Karo hebben we toen ingeschakeld, omdat we ook al veel daarvoor studio's is met Karo hebben gehad, schrijverskant, dit en dat. CEO had hem gescout, Ronnie. Heel toch? Dus die heeft hem toen geadapteerd in de app. En zo gezegd, zo gedaan. Hij is een werker, heel toch? Dus uiteindelijk studio sessie. En ik liet Karo zeg maar weten wat die mixtape van Broederliefde van vroeger. Die Broederliefde mixtape. Ik had Karo kennis laten maken met die, want hij is van Utrecht toch? Hij is niet van Rotje.
0: Hey, shout out naar mijn Utrecht boys,
1: ja, maar kijk,
0: toch?
1: Ja, maar die, kijk, je kan daar niks aan doen. Die ken je alleen als van

0: dat je komt. Maar klopt. Uiteindelijk, Kara komt eens een dag later met die pokoe met... ik leurde er al een tijdje aan voor die nieuwe tracks wat we aan het maken waren, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En toen vond ik het echt gek dat ik zelf niet eens daar was gekomen. Ik dacht, deze man is echt ver, broer. Broer, hij is één keer die mixtape. En was gelijk van, no, deze tune moeten we gelijk fixen, man.
1: Wauw, man, Major Love naar Kara dus.
0: Ja, man, Kara is echt zo dat. Toen hebben we die tune gefixt, uiteindelijk is zomerbloesje eruit gekomen, je weet toch?
1: Dus echt zo naar Kara. Interessant vind ik trouwens, Eindje. Mensen hebben jou natuurlijk leren kennen met harde flows, beetje New York drillachtige invloeden en zo. Maar dit is ook weer een andere kant van jou. Hoe is dat zo gegaan dan?
0: Ja, ik had sowieso voor die New York gewoon, ik heb altijd gewoon muziek gemaakt in alle soorten maten en geluiden, je weet toch, gewoon druk, rustig. Dus wat, ik weet niet, man, het is gewoon die muzikant in mij. Als ik iets hoor wat gewoon gek is, die beat was gewoon gek. Ik dacht, ik moet hier iets op doen wat past. En dat snel hard rappen, dat was niet voor dit, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wou mezelf wel voor dit inzetten. Dus heb ik nog een beetje, weet je toch, aan die flows en zo moeten draaien. En het heeft uiteindelijk wel gewerkt.
1: Het heeft gewerkt, bro. Kijk, je had het net heel snel aangehaakt, maar ik ben wel benieuwd. Kijk, ADF Squad is nu gewoon hard. Toch, All My Ladies, Punta Cana, nog veel meer tunes.
0: Ja, man.
1: Hoe is het tot onderdeel te zijn van die squad?
0: Ja, man, we zijn de winning team, man. Het is altijd lauw om bij de winning team te zijn, toch?
1: Maar hoe werkt zoiets als in, je krijgt een berichtje van, yo, kom vandaag naar de studio, of plannen jullie dingen, hoe bewegen jullie?
0: Kijk, we hebben gewoon sinds heel lange tijd terug hebben we een GG met z'n allen. Gewoon van alle members die worden ook in die GG gezet, zeg maar. En daar, zodoende supporten we elkaar gewoon overal waar we kunnen, maar je weet toch, als die een sessie heeft daar of die heeft een clipshoot daar of je weet toch, zo iedereen zegt gewoon van, ik kom pull up. Roos ook altijd, Roos echt zo dat, hij was ook vrijdagen achter elkaar, de hele tijd vrijdag tegen ons aan en zegt van, kom pull up, kom gaan focus maken. Dus hij had sowieso die Punta Cana die Punta Cana was sowieso, Roos had ons gewoon geroepen, dus toen is dat gewoon tot stand gekomen, je weet toch.
1: Zijn er gewoon de flex daarvoor, dus, man.
0: Ja man, dus zo gaat het gewoon, man.
1: Dope, man.
0: Gewoon...
1: Kijk, nu hebben we natuurlijk Zomerbloesje in de building. Overal te streamen, dat sowieso. Gaat het ook zeker doen, want Zomerbloesje is keihard. Coming from me. Ook niet onbelangrijk. Vanavond zijn we te gast bij mijn girl Imani, toch? Vanaf 7 uur bij Imani Invites. Dus tune dan vooral even in. Alleen die tune, die kan je niet alleen horen door hem te streamen. Maar hier op Funnix hebben we iets voor je, Arif Antje. Voel je me een beetje aankomen?
0: Wat dan?
1: Jouw track samen met Karel, Zomerbloesje. Is de track die de aankomende week het vaakst wordt gedraaid. Jullie zijn de dikste!
0: Shit dik. Kijk, ADF shit baby.
1: Buzzin, ADF squad. Hoe voelt dat voor jou, bro?
0: Ja man, dit is goed man. Dit is goed voor ons man. Want ik ben niet eens echt vroeger veel ik ben niet eens echt geblazen op Funnix ofzo. Dus dit is wel echt de eerste keer dat ik de dikste ook heb gehit en zo. En zo naar Kara, en zo naar Tonic. En zo naar, je weet toch, de gang gewoon.
1: Maar laat me dan dit zeggen bro, we zien je keiharde werken al jarenlang. Ik zei het net ook al, het is niet alleen van de afgelopen tijd. Je bent al jaren bezig. Niet alleen onderdeel van ADF Scam, maar ook als Antje zelf. Dus zo, het is je gegund bro, de hele week. Zet Funnix aan, want we gaan je pompen toch?
0: Oh, this is it. Thanks, man.
1: Thanks, bro. En
0: hey, major love naar jullie, man.
1: Sowieso, man. En vanavond is Imani Vibes om 7 uur.
0: Ja, toch. We zijn daar, man. Iedereen tune in. Jezelf.

Rihanna. By the way, heb je het gezien? Heb je het gezien, die ene video? Van een hele bekende zangeres die voorover aan het buigen was. En er gebeurden dingen waarvan ik dacht, get a room, rustig, rustig. Mocht je het hebben gemist, ga je het zo meteen vertellen. En over rustig gesproken, blijf hier ook tijdens de Phonics X-Show met KM op nummer 11.

Man, zeg ik het heel netjes. Kijk, je kan zeggen, doe wat je wil of get a room. Maar ze heeft in ieder geval wel weer heel veel aandacht op de... Ik zelf denk van, joh, die aandacht mag ook gewoon in nieuwe muziek komen. Rihanna, we're waiting, new music. Niet alleen wij, maar ook Dre Verlee ook. Hij maakt zelfs een tune met haar naam als titel. En ik zeg je, ik stap hem nu nog iets meer. Rihanna op positie 9. In de Phonics X-chart.

interview dat ze vlak voor een studiosessie kreeg ze dus ruzie met haar oudere zus, die haar ook financieel hielp. En die frustratie nam ze dus gewoon mee de studio in. Dus de een die stuurt naar familieruzie een passief-agressieve app. Molly maakte gewoon een partytrack van. Ja, dat is wel een betere verwerking volgens mij. Op nummer 7 hoor je deze in de Phonics X-chart. Jay met Controlando.

Morfet Joe en zijn zomerhit Peeling op nummer 4 in de Phonics X-Chart. Want er is een kleine verschuiving geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Hallo frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: VAK Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VAK Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, en haal nu je kaartje snel via voacafest.com.
1: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Vanavond in de documentaire Taylor de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3. In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Wacht, is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de haven van Amsterdam is 800 kilo cocaïne gevonden. Het gebeurde afgelopen zondag tijdens een reguliere controle. Die drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De coke is vernietigd. KLM gaat weer vliegen naar Israël. Een half jaar geleden stopte de verbinding met Tel Aviv vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Maar over 2,5 week wordt die weer opgestart. KLM zegt niet precies waarom, alleen dat er de hele tijd afwegingen worden gemaakt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt vanwege een grote bosbrand. Die brand ten noorden van Athene ontstond door slecht aangelegde elektriciteitskabels in de buurt van een windmolenpark. Maar wat heeft een burgemeester daar dan mee te maken? Nou, onze correspondent Thijs Kettenis legt het uit.
1: Nou, de eigenaar van dat bouwbedrijf dat het windmolenpark heeft aangelegd, dat is de burgemeester van Stylida. En wat het extra wrang maakt, is dat in juni 100 meter verderop ook al brand ontstond door precies dezelfde oorzaak. Die kon toen snel worden geblust. Maar ja, de vraag is nu of het bedrijf wel extra controles heeft uitgevoerd om te voorkomen dat zoiets opnieuw zou gebeuren.
0: En Mark van Bommel is gepresenteerd als bondscoach van België. Op de persconferentie waren ook veel Nederlandse journalisten afgekomen. En die vroegen zich af of Van Bommel ook is benaderd om bondscoach van Oranje te worden.
2: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel mee bereiken.
0: Mark van Bommel heeft getekend bij België tot en met het EK in 2028. De Nederlands elftal heeft nog steeds geen bondscoach dus, terwijl ze volgende maand alweer tegen Duitsland spelen in de Nations League. Het weer, vanavond is het overal droog. Vannacht koelt het flink af tot lokaal een graad of 5. Morgen zonnig en warm bij maximaal 29 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Chanel en Web. Ja, je weekend is begonnen en we gaan een feestje voor je bouwen. Zometeen muziek van Bart of zo. En dit is Spider, James and Distinct.
6: Your city.
7: Mijn goed, Tante Chanel en Web op de radio. Geheim Rumble in the Bronx.

0: weekend is zetten.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: It's Friday, just...
3: You know what's up, it's Friday.
0: Officieel begonnen. Vandaag zonder Noordin, maar vandaag met Tante Chanel en Wef.
4: Ja, inderdaad. Een soort vrouwenclubje is het geworden.
0: Het is vandaag echt een vrouwenclub. En toen dacht ik, hoe leuk is het om met elkaar dan ook even te klagen over mannen. Een beetje te gaan ragebaiten met een hot take. En ik heb dus iets gezien, hè. Onze grote vriend Drake, die heeft voor de derde keer een vrouwenevent georganiseerd. Ja. Strong Women, Stronger Drinks in Toronto. En tijdens dit evenement, hij is helemaal Oprah gegaan, hè, aan die vrouwen. Hij heeft totaal 2 miljoen dollar weggegeven. 100.000 hier, 100.000 daar, Birkenback daar, Maybach auto's. Alsof het niks was. En ik vroeg me af, waarom willen mannen van nu niet meer spenden op vrouwen? Mannen doen zo moeilijk.
4: Ja, ja.
0: Ja, ben je het er mee eens of oneens?
4: Ja, kijk, ik zeg je heel eerlijk. Ik weet ook dat Drake van al zijn verlovingsringen een ketting heeft gemaakt. Dus ik denk ergens dat hij wel gierig is.
0: Wat? Van al
4: Ja, precies. Maar ja, kijk, aan de andere kant, ik ken ook wel echt genoeg vriendinnen van mij die op een heerlijke vakantie zijn. En dus ze zijn er wel.
0: Ja, ze zijn er wel. Maar ik heb het idee dat, zeg maar, ik steeds vaker ook verhalen hoor van...
4: Dat maar vrouwen werken nu toch tegenwoordig. Dus ze kunnen in principe gewoon voor hun eigen vakantie betalen. Ik vind het niet per se heel raar.
0: Ja, maar het is toch wel chic als je weet toch... Voor wat heb je een man als hij niet een provider is en een protector? En ja, je toch lekker
4: maar dan moet je stoppen met werken.
0: Nee, hoezo?
4: Je vindt gewoon bij, je gaat en werken en hij moet jou provijden.
0: Nou ja, kijk, stel je voor ik zou... Ik heb liever dat ik 100 zelf betaal dan 50-50.
4: Ja, oké.
0: Weet je toch? Want anders heb ik je aanwezigheid en...
4: Maar dat jij 100 betaalt.
0: Nee, ik liever 100 voor mezelf solo dan 50-50 met een man.
4: Ja, oké. Okay, dus dan helemaal niet met hem. Ja, ik vind het een lastige.
0: Ik snap ook dat, weet je toch, niet iedere man kan een Birkenback betalen. Je moet ook gewoon... Je kiest een man binnen je...
4: Je kan ook Swarovski kiezen.
0: Normale mannen hebben normale banen en die kunnen geen Birkenback betalen. Dat is helemaal niet erg. Maar je weet toch gewoon een man die af en toe wat leuks doet voor zijn vrouw. Gewoon even een bosje rozen en dan niet die 5 euro van de Albert Heijn. Maar gewoon even die van 30 euro. Is dat te veel gevraagd?
4: Ja, als het aan Drake ligt, dan moeten ze hun game wel echt gaan opsteppen. Maar wij zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Mannen van nu willen niet meer spenden op vrouwen. Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Ira Star. En mannen van nu willen niet meer spenden. Drake die heeft voor de derde keer een vrouwenevenement georganiseerd. 100k weggegeven aan verschillende vrouwen. Geld, auto's, Birkins. Dus we vroegen ons af, wat vinden jullie ervan? Ik ga stuk om CMAT023. Die zegt omdat vrouwen de ene dag independent zijn en de andere dag niet. Dus we weten het niet meer.
1: Maar dat vind ik soms zo dom. Want ik bedoel, ik kan toch independent zijn en je kan toch gewoon een chalante man willen zijn? Of gaat dat opeens weg als ik rechten heb?
0: Ja, ik denk dat mannen independent, ze leggen een link aan independent zijn en misschien arrogant doen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
1: Heb je dan ooit met een vrouw gesproken, vraag ik me af. Ja. Janice zegt, dag dames. Ik vind sowieso dat de man de provider moet zijn en de protector. Maar ik denk dat velen denken dat dit ouderwets is. Maar inderdaad, waarom een man als je als vrouw alles zelf kan doen en zelf kan financieren? Bedoel, ik leg mijn man ook graag in de watten hoor. Het moet wel een beetje van beide kanten komen. Maar de man moet wel het kopstuk zijn hierin. Ze zijn niet voor niks lichamelijk sterker gebouwd. Ewaja.
0: Mirjam zegt, en diezelfde mannen willen wel graag als man behandeld worden. Je hoeft niet te betalen of niet te spenden op mij, maar ik noem je wel prinses. Oké.
1: Dennis die stuurt, ik denk wel dat mannen willen spenden op hun vrouwtje, maar denk dat vrouwen verwachten dat er op hun gespend wordt.
0: Oeh,
1: daar zit een verschil in. Mannen spenden pas op een vrouw als ze zeker zijn van dat ze weten dat de vrouw is waarmee ze gaat. Niet alles verwachten van hem.
0: Dennis, ik zeg je eerlijk, het klinkt wel logisch. Alita, Lidi die zegt, maar wat heb je als vrouw te bieden is de grote vraag. Ik hoor dat heel vaak, hè.
2: Wat heb je te bieden?
0: Ja, maar het lijkt bijna alsof mensen denken dat het een transactie is.
1: Ja, maar jij zo zien mannen
0: mij,
1: het ook.
0: Dus ik, ja, tuurlijk. Van
1: mannen zouden ons nooit aankijken als wij geen aantrekkelijke vrouwen waren. Dus de transactie is, je hebt een lekker wijf aan je arm en wij krijgen alles betaald. Dat is de transactie. Passelijke tune ook. Ronnie Flex en Maan, blijf bij mij. Blijf betalen, dan blijven we ook bij jou.

0: Zometeen is het weer tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Ja, misschien zit jij met een voorgevoel. En heb jij het vermoeden dat iemand in je omgeving vreemd gaat? Je tante, je oom, je ex of misschien zelfs je partner? Het zou zomaar kunnen.
3: Oh, nou weet je, soms heb je gewoon een beetje hulp nodig uit je persoonlijke sfeer... voor een objectief antwoord. En klopt. Jij kan ons nu om hulp vragen. Stuur je verhaal in. Dan kan de rest van de Phonix fam gaan we gewoon samen even bepalen... heeft deze persoon echt gecheat of niet? Drop je app verhaal in de NPO Luisterapp... en dan gaan we bepalen of jij bent bedrogen.

is de muziek van Issy SBNC, Journey K. Nog een klein beetje extra die romantische vibes voor je hoog zetten, want zo meteen gaan we hem verpesten. Is iemand vreemd gegaan? Ja of nee? Je komt erachter. Ingecheat of niet? Dit is Shot O'Clock. Shot O'Clock van LMA hier op Funix.

0: Ja, het moment waar je op gewacht hebt. De Funnix Courtroom gaat open en wij gaan er dus achter komen. Heeft jouw partner, ex, je scharrel, je oom, je tante gecheat of niet?
1: Gecheat. Of niet?
2: Ja, we hebben een verhaal binnengekregen van Sydney. En we hebben hem zelfs aan de lijn. En dat is veel beter, want dan kan hij zelf zijn verhaal doen.
0: Hoi Sydney.
2: Hallo Sydney.
3: Hoi, hoi.
0: Wat is er aan de hand?
3: Kijk, ik heb dus al 7 weken geen seks met mijn vriendin. En ik denk gewoon dat of ze vreemd gaat, of ja, ik weet het niet. Het is gewoon apart.
0: Maar is het normaal voor jullie om langere tijd het niet te doen?
3: Nee, daarom.
0: Hoe lang zijn jullie al samen?
3: 4 jaar.
0: 4 jaar.
2: Maar heb je haar ook al 7 weken niet gezien? Of zegt ze gewoon elke keer, ik heb geen zin?
3: Ja, gewoon elke keer smoesjes. Wel meestal wat anders of zo.
0: Maar wat zijn de smoesjes? Is het, ik heb buikpijn, ik heb geen zin, ik voel me niet... Wat zegt ze?
3: Ah, ik heb geen zin, dan is het, ik heb mijn Satisfyer niet bij me.
0: Wat? Dus ze wil alleen seks met je als er Satisfyer erbij is?
3: Dat is ook weer in één keer nieuw. Je weet toch, het zijn gewoon elke keer nieuwe smoesjes.
0: Oh.
3: Dus daarom weet ik ook van het zijn smoesjes.
0: Oké, maar hoe gaat het emotioneel tussen jullie?
3: Nou, dat is wel goed.
0: Maar vindt zij dat ook? Of klaagt ze wel eens? Ruim je dingen op? Moet ze soms zeuren over dingen?
3: Nee, niet echt. Ja, tuurlijk. Elke relatie heeft zeuren en zo, toch? Maar
2: heb je niet aangekaart van... Lieverd, we hebben nu al wekenlang geen seks. Is er iets?
3: Ja, ik heb wel gezegd. Maar...
2: Doet ze ook nog andere rare dingen?
3: Nee, niet per se.
2: Nee? Ze is niet opeens heel lang weg of zo? Of ergens naartoe?
3: Nee, ja, ze slaapt nu bij een vriendin. Die gaat op vakantie. Dus die moet op die huis passen.
2: Ze moet op een huis passen van haar vriendin.
0: Ze moet op een huis passen van haar vriendin.
2: En jij bent daar ook geweest?
3: Ja, zeker.
0: In dat huis met haar sinds ze erop past?
3: Hoe bedoel je?
0: Ben je in dat huis geweest van die vriendin?
3: Ja. Ik ben zeker 2-3 keer geweest of zo.
0: Okay, heb je in haar telefoon al gekeken of zo?
3: Nee. Zo ben ik. Ja, soms wel, maar...
0: Maar je hebt niks gevonden, niks wat aanleiding kan geven?
3: Nee, maar zulke dingen zijn tegenwoordig te makkelijk, toch?
2: Ja, ik vind het wel heel heftig om gelijk in elkaars telefoon te kijken, Chanel. Ik bedoel...
0: Als er iets is, ga je het vinden.
2: Ja, lastig. Misschien dat als jij dit hoort, jij hem kan helpen. Jij Sydney kan helpen. Dat kan je even laten weten in de NPO Luister-app. Heeft zijn vriendin gecheat of niet?
0: Ja, laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: Hey, Sydney hadden wij net aan de lijn. Die vertelde dat hij 7 weken lang geen seks heeft gehad met zijn vriendin. En hij vroeg zich af, gaat ze vreemd? Hij gaat al 4 jaar met haar. En iedere keer als hij ernaar vraagt, komt ze met nieuwe smoesjes. Ik heb geen zin. Nee, de Satisfyer is niet opgeladen. Dat wil ze sinds kort ook erbij. En nou past ze ook op het huis van haar vriendin. Heeft ze
1: Gecheat?
2: Of niet?
1: Je kan nog steeds je mening droppen in de NPO-luisteraar, maar we hebben heel veel reacties gekregen. Mirjam die zegt, heeft hij de laatste tijd nog op haar gespend? Sorry, flauw grapje.
0: Nou, Jou die zegt ja en Smet die zegt ze heeft een SOA, ze gaat vreemd.
1: Oh my god. Lexi zegt niet gecheat, maar ze is die Tolly gewoon zat. Er speelt iets anders in hun relatie. Misschien moet hij beter zijn best doen in het huishouden.
0: A. Palestina zegt ja, dag. Een oma van 70 jaar oud heeft elke week tenminste 1 of 3 keer zin in, je weet wel. Zijn vriendin niet, dan is er wel iemand anders die haar alles op bed geeft. Run, bro.
1: Oh mijn god, H. die zegt, dus ze past op haar huis en blijft continu in het huis. Ja hoor, sneaky ass. Enige wat je moet doen is eens in de zoveel tijd de plantjes water geven en de post checken.
0: En we kregen een memo van Jermaine.
3: Bro, sorry man, maar ze past niet alleen op dat huis hoor. Ik denk dat iemand op haar past in dat huis. Want 7 weken? Nee man, dat kan totaal niet. Dat je zegt, een paar dagen, oké, maar 7 weken? No go.
0: Nou ja, als we de reacties uit de NPO-luisterapp moeten geloven, Sydney.
2: Wel gecheat.
1: Ik vind het zo erg voor hem.
0: Ja, ik vind het ook heel erg voor hem. Ik kan het toch niet laten. Mijn heksenintuïtie zegt, kijk in haar telefoon. Doe het. Je gaat iets vinden. Ik weet het niet. Ik snap het niet,
1: maar waarom zou je in iemands telefoon moeten kijken?
0: Nou ja, kijk, als iemand vreemd gaat. Ik was vroeger ook zo van niet kijken, niet kijken, niet kijken. Tot ik een paar vriendinnen heb gezien. Echt, zeg maar, nooit gedacht dat die partner zou vreemd gaan. 1 keer kijken. Jaren relaties waren leugens. Dus ik zeg nu altijd, beter kijk je, dan weet je wat echt is.

het Chanel's Translation. Ik ga een tune naar keuze voor jou vertalen en zingen. Welke tune gaat het worden? Ja, dan moet je zometeen even lekker blijven luisteren. Maar oh!

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.

0: updated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Van school

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De premier van Thailand wil strengere wapenwetten na een schietpartij op een middelbare school. Vanochtend vermoordde een jongen van 14 eerst zijn opa en oma. Daarna ging hij naar zijn school toe in de buurt van Bangkok en schoot hij daar nog eens 5 docenten, een leerling van 12, en zichzelf dood. Er komt steeds meer informatie naar buiten, vertelt correspondent Saskia Konniger.
1: Premier Anuten is inmiddels op de school aangekomen en hij vertelde aan de pers dat er 30 gewonden zijn, waarvan 9 ernstig. Hij meldde ook nog dat de schutter mentale problemen zou hebben. En de politie heeft misschien een beetje voorbarig al laten weten dat vrienden zeiden dat de schutter gestrest zou zijn geweest. Hij had goede cijfers en een huiszoeking zou uitwijzen dat hij de aanval had voorbereid.
0: Thailand heeft vaker te maken met grote schietpartijen. In het land gaan naar schatting miljoenen illegale vuurwapens rond. Er komen meer en meer maatregelen bij vanwege de droogte. Op sommige dijken langs de Waddenzee mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen. Verslaggever Mark Hamer staat op Texel en legt uit waarom.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: De dijken moeten in de herfst weer helemaal in topconditie zijn, want dan kan het weer gaan stormen. En dan nog een opvallend gezicht in de Amerikaanse stad Chicago. Daar dobberden 90.000 gele padeentjes door de rivier. Het heeft te maken met het Ducky Derby, een race om geld in te zamelen voor een goed doel. En het idee is dat iedereen een eentje koopt.
3: One duck for $10, or you can do a quack pack, or a ducky dozen, or as many as 240 ducks. You can get a whole flock. So there's some great prizes to win if you adopt a duck.
0: En al die eentjes zijn in de rivier gegooid. En wiens padeentje als eerste over de finish kwam, kreeg een auto. Er is $700.000 opgehaald voor het goede doel. Het weer vanavond blijft het overal droog. Vannacht koelt het flink af tot lokaal een graad of 5. Morgen een zonnige en warme dag bij maximaal 29 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
6: Zometeen ga ik jouw favoriete tune vertalen. Drop hem in de NPO Luister. Je luistert naar Mami, Becky G en Carol G. En dit is Stormzy.

0: ik echt helemaal geen zin in heb. Oh shit, is het alweer tijd voor? Yep. It's Spanish translation. Oh, Chanel gaat een nummer vertalen in het Nederlands. Oh my lordy, dit is iets wat Noorden altijd met liefde en passie doet. En nu mag jij een oorziekte gaan geven aan ons. Ik ben heel benieuwd wat je gaat doen vandaag.
1: Nou ja, ik ben nu al zenuwachtig. Ik schaam me ook een beetje.
0: Mag ik een nummer voor je kiezen?
1: Ja, jij mag een nummer voor me kiezen.
0: Ja, kijk, ik vind je echt een baddie. Dus ik vind dat je een baddie-achtige nummer moet doen. Iets van Cardi B, iets van Megan Thee Stallion. Sexy Red mag ook. Maar het moet echt bad en vies zijn. Denk jij misschien aan een nummer direct? Dan kan je dat laten weten in de NPO Luister-app.

0: Wat schattig dat jij nerveus bent.
1: Ja, ik vind het echt heel vervelend en ongemakkelijk. Ik ben wel radio-dj, maar ik heb echt totaal geen ritme. Ik heb mezelf hier ingefinest. Ik weet ook niet. En nu ga ik door de mand vallen.
0: Ja, want je gaat namelijk volgens Demi Bodek Yellow van Cardi B moeten doen.
1: Oh god. Chanel. Hey.
0: Oh my lord.
1: Zeg, ze ben de lidste. Ze kunnen niet fucken met mij. Ook al willen ze dat. Ik ga niet dansen. Ja. Zeg, kleine teef, jij kan niet stoer doen tegen mij. Ook al wou je dat. Dit is duur. Dit zijn rode solen. Dit zijn bloedige schoenen. Loop die winkel in. Pak ze allebei. Ik wil niet kiezen. Ik ben snel. Ik kap je af. Dus voel je niet op je gemak.
0: Oh my god.
1: Kijk, nee, ik dans niet. Ik maak geld stappen. Ik hoef niet te... Oh, wat erg. Ben de baas. Jij een werker. Maak die bloederige stappen. Zij zegt nu, ze doet iets bij mij. Kom en we gaan zien. Cardi B, je weet waar ik ben. Je weet waar ik ga. Je bent in de club om te feesten. Ik krijg betaald. Kom zo vaak bij de banken. Ze zijn maar zat. Eerlijk gezegd, dat kan me geen reet schelen. Wie me niet mag. 2 mixtapes in 6 maanden tijd. Wie werkt zo hard? Ja. Ik kan dit niet meer.
0: Hoe vond je het zelf gaan?
1: Ik vond het zelf echt ongelooflijk slecht gaan. Ik vond het schandalig. Maar wel een vraag aan jou. Hè. Als ik een tune zou uitbrengen, zouden jullie me uitnodigen bij de middagshow?
0: Het is heel warm hier.
1: Het is echt ongemakkelijk. Jullie zijn dan unavailable, net als deze tune van Davido en Moussa Keys. Ja, ik hoop dat ik dit nooit meer hoef te doen. Sorry voor de oorpijn. Mixtape komt volgende week uit. Kaasfraude, streaming op alle platformen.

Wat is jouw planning voor 16 augustus? Nog niet goed? Dan heb ik wat voor jou. Ik heb tickets voor Let In Village. Maar die ga je natuurlijk niet zomaar krijgen. Je moet er wat voor doen. En wat dat is, dat hoor je zo.

Mijn god, Tante Chanel en Rap op de radio. Geheet Rumble in the Bronx. Waar is Noordin?

0: Atje en Joe. En misschien wil jij ook ergens heen naar een festivalertje of zo. Maar heb je nog geen kaartjes? Nou, Wef en ik ga je goed zetten. Ja, heb jij nog geen plannen deze zomer en hou je van Latin music? Luister nou goed, want we geven deze ticket weg, deze week kaarten weg voor Latin Village. Zondag 16 augustus in Spaarnwoude Park.
1: Dit is volgens mij ook echt de laatste dag dat je tickets kan winnen, hè?
0: Nou, misschien geven ze in het weekend bij JMI nog
1: ja,
0: wat weg.
1: Ja, misschien niet.
0: Ik zou
1: echt strijden om die tickets te kunnen krijgen. Dit zijn misschien wel de laatste tickets. Die ga je niet zomaar winnen.
0: Ja, we gaan...
1: We gaan
0: iets doen. Jij gaat zingen.
1: Ik ga Española. Ja, kijk, jij moet straks gaan raden. Poquito.
0: Oh, poquito. Nou, dat gaat goed komen.
1: Maar ik ga een tune uitkiezen die lastig is. Dit is alleen maar voor de echte Latin fans. Jij gaat straks moeten raden welke tune ik aan het soort van freestylen ben. Doe je dat goed, dan pak jij 2 kaarten voor Latin Village. Wil je die kaarten, dan moet je Latin in de NPO Luisterapp sturen. En wie weet, bellen we je zo.
2: New music. Nieuw op Funnix.
3: Roxy Rosa. Meer van jou.

0: bij Shakira en Burna Boy. En we geven deze tickets weg. We geven deze week kaarten weg voor Latin Village. Zondag 16 augustus in Spaarnwoudenpark. Ja, vandaag met Chanel en Web. En we hebben Aysun aan de lijn. Hoi Aysun.
1: Hallo.
0: Hey, waarom wil jij zo graag naar Latin Village?
1: Ja, het is natuurlijk gewoon het festival van het jaar. Voor mij.
2: Waarom dan voor jou?
1: Ja, ik vind het zo'n leuk feest.
2: Maar wat is er dan zo leuk aan, vraag ik me af?
1: Ja, de sfeer, de mensen, de muziek uiteraard. De stages allemaal. En ja, voor ieder wil eens wat, om maar even zo te zeggen.
0: Ben je ook echt fan van Latin muziek?
1: Ik hou er enorm van.
0: Kan je een beetje Spaans?
1: Nee.
0: Nee, oké, nou dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Wef gaat een lyric oplezen in haar beste Spaans. Ben je ready?
2: Nou ja, niet in mijn beste Spaans, want dan wordt het wel heel makkelijk. Maar ik denk wel dat het je gaat lukken.
0: Oké.
1: Ik hoop het.
2: Ja? Oké.
0: Iedereen is ready? Nou, dan begin
2: maar. Hier komt ie. Ya, ya, me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tamarlo sin ningún apuro despacito. Quiero respirar tu cuello despacito.
0: Naar welke tune zoeken we?
1: Oh mijn god. Ik dacht in eerste instantie mas.
2: Maar wat denk je echt?
0: Wat denk je echt?
1: En toen ging ik naar Despacito.
0: Gaan we voor Despacito, is dat je final answer?
1: Ja. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido me pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
2: Je kan misschien geen Spaans, maar je hebt wel oor voor slecht Spaans. Dat is goed van jou.
0: Dus Paquito.
1: Yay!
0: Nou, schat, hartstikke gefeliciteerd. Je gaat gewoon naar Latin Village.
1: Wat superleuk.
2: Ik vind het zo leuk omdat je blij bent.
0: Ze is echt blij.
2: Ze gaat je meenemen.
1: Ja, mijn vriendinnetje. Die zit nu in Turkije. Maar daar ga ik al. Ja, daar gaan we nu al een paar jaar mee. En het is echt gewoon, ja. Die is zo leuk. Ik heb er helemaal zin in.
0: Dat wordt een hele leuke verrassing. Jij moet er zo meteen even lekker gaan bellen. Blijf hangen aan de lijn. En ik dacht speciaal voor jou, gaan we hem ook even draaien. Dit is Despacito, Daddy Yankee en Luis Fonsi.
3: Ai. Fonsi!

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

een truth or dare vraag stellen. En ik ben zenuwachtig, want ze ging me al rellen tijdens de meeting. Van, oh, ik ga chaos vraag bedenken. Dus ik heb ook wel iets heel verschuts bedacht. Wat het is, dat hoor je zo na muziek van Latifah.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus no wachtie, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Vanavond in de documentaire Taylor de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Thailand is in rouw na een heftige schietpartij op een school. Die was in de buurt van Bangkok. Een jongen van 14 schoot daar docenten, een leerling en zichzelf dood. En daarvoor had hij ook al zijn opa en oma vermoord in hun huis. De premier van Thailand wil nu strengere wapenwetten. Want die stellen tot nu toe eigenlijk maar weinig voor, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Zuid-Holland moeten twee dijken worden versterkt, omdat er flinke scheuren in zitten door de droogte. Het gaat om dijken bij de dorpen Hoogmade en Reeuwijk. De scheuren zijn nog niet zo erg dat de dijken op doorbreken staan, maar volgens het Hoogheemraadschap moet er wel ingegrepen worden. In België is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. Hij was in ons land veroordeeld voor poging tot afpersing en een gewapende beroving. Hij had een enkelband om, maar knipte die 2 maanden geleden door. Hij werd gevonden op een Belgische camping. En binnenkort komt hij waarschijnlijk weer naar Nederland toe. En in Zeewolde in Flevoland is ondertussen het grootste waterscoutingkamp van Europa bezig. 7000 scouts zijn bij elkaar gekomen en die hebben zeker niet stilgezeten. Ze hebben in een week tijd een 22 meter hoge houten vuurtoren gebouwd. Scout Jisse vertelt hoe ze te werk gingen.
2: Eerst een goed plan maken. En daarna hebben we de staanders op de grond geknoopt. En grote frames van gemaakt, die hebben we omhoog gehesen. En daarna zijn we rustig aan omhoog gaan werken, dichtknopen. En netjes maken.
0: Ja, hij laat het lijken alsof het heel makkelijk is. Maar, opvallend detail, ze hebben geen schroeven op spijkers gebruikt, maar alleen hout en touw.
2: Ik denk dat we nu zo'n 4 kilometer touw wel erin hebben zitten. Dus dat gaat hard. Maar we hebben gelukkig een goede voorraad, dus dat komt goed.
0: Ja, maar de vuurtoren staat er maar even. Aan het eind van het scoutingkamp wordt hij weer afgebroken. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht koelt het flink af tot lokaal een graad of 5. Morgen zonnig en warm bij maximaal 29 graden.
3: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Chanel en Web. Ja, de Vissenfabriek gaat weer open. En we hebben weer een toeter daar klaarstaan. Zometeen Jonna Fraser. En het is muziek van Kulas en Moula B.
6: Your

0: Ja, het is weer vrijdag. Dat betekent een nieuwe TGIF vandaag met Chanel en Wef. En ik ben zenuwachtig.
1: Phonics.
2: TGIF.
1: Met Norden en Wef.
0: Jij vindt het een beetje eng, hè? Wij spelen iedere week op vrijdag Truth or Dare. Nou, dat is een spelletje waarbij we antwoord moeten geven op een vraag. Maar dit is niet zomaar een vraag. Wij stellen de meest erge en verschrikkelijke vragen aan elkaar. Eigenlijk omdat we willen dat je een opdracht gaat doen. En die is nog vele malen erger. Ik vind, omdat Chanel, jij doet het niet zo vaak. Ik vind dat ik moet beginnen bij jou.
3: Oh, waarom? Waarom? Ja. Kijk. Ik word toch zenuwachtig.
0: Normaal gesproken verzint de producer de vragen. Maar ik had zoiets van, nee, waarom doen wij het zelf niet bij elkaar? Dat is misschien wel leuker.
3: Dus wacht, we gaan nu gelijk beginnen.
0: Ik ga nu een vraag stellen.
3: Dan moet ik heel even het dingetje veranderen.
0: Nee, deze hoeft niet. Dat is pas wanneer je een opdracht
3: doet. Dat doen we gewoon weer. Oké, dus je gaat nu de vraag stellen?
0: Ik stel een vraag.
3: Oké, ik ben bang.
0: Geef jij geen antwoord op de vraag, dan moet jij een opdracht doen. Ben je er klaar voor?
3: Nee, maar we gaan het wel doen.
0: Noem een artiest op en een nummer die je eigenlijk meestal uit de playlist skipt omdat het je irriteert. Het moet Nederlands zijn.
3: Oh, het moet Nederlands zijn?
0: Ja. Een Nederlands

0: artiest en tune die je uit de playlist houdt. Want dat doen DJ's af en toe.
1: Ja, maar dat doe ik, maar dat is voor mij stiekem een geheim, weet je.
0: Ja, maar dat moet je vertellen. En zo niet, dan doe je een opdracht.
1: Nee, weet je wat? Ik ga nadenken over mijn carrière en de toekomst. Dus ik ga er gewoon voor kiezen om zometeen de opdracht te doen.
0: Weet je het zeker?
1: Ja, ik kijk jou zo in je ogen aan en dan zeg ik...
0: Ja, je hebt nu al gezegd dat je geen...
1: Het is al zo. Ik heb al keuze gemaakt. Oké, wat is de opdracht van zo?
0: Nu voel ik me schuldig. Ik krijg gelijk pijn in mijn maag. Oké, jij moet een video gaan maken. Dat jij mee gaat doen aan het volgende seizoen van X on the Beach. En die moet je op je story plaatsen op Instagram. Sorry.
1: Ah, nee! Oh mijn god, wat voor schut. Ik ga het zo meteen doen. We gaan het meemaken.

0: 5'9 brown eyes.
1: Raindance, Dave & Thames. En ik heb hier echt helemaal geen zin in. Jij hebt net geen vraag beantwoord in True or Dare. Dat betekent dat je een opdracht moet doen. En de opdracht is als volgt. Jij moet zeggen tegen al je volgers op Instagram dat je meedoet aan het nieuwe seizoen van X on the Beach. Ben je ready? En die moet je ook nog eens op je story plaatsen.
2: Ja, ik ben al aan het filmen, dus even heel serieus. Dames en heren, ik wil jullie iets heel belangrijks vertellen. Want dit seizoen gaan alle kutjes open, wijd open. Jullie hebben pissen in koffers gezien. Pis gegooid in gezicht, dat hebben jullie gezien. Voor mij is dat kinderspel. Ik heb 300.000 exen, 34 kinderen bij 3 vaders die ook allemaal voor mij het strand op willen komen. Maar mijn bodycount is 0. En hiermee wil ik zeggen dat ik de cast van X on the Beach 2027 ga verblijden. Ga toevoegen. Yay!
1: Is het heel sterk. Ik hoop dat ze je geloven.
2: Ik hoop het ook. Misschien word ik daadwerkelijk gevraagd als ik zo het strand op komen. Helemaal geil en nat.

0: tijd voor mij om wraak te nemen. Truth
1: or dare. Oh my god, ja, ik deed wel stoer, maar nu ben ik natuurlijk aan de beurt.
0: En weet je, ik zat echt zeg maar te denken van, oh ja, ik ken Wef nog niet zo goed. Weet je, ik wil niet te heftig gaan, ik wil niet te moeilijk doen. Maar onze producer Mana heeft me geholpen met een goede vraag, namelijk...
1: Eigen producer tegen mij.
0: Gewoon sorry, ik ben gewoon eerlijk. Kijk, ik wou niet te ver gaan, maar ik wou ook niet te mild zijn. Want ik wil stiekem wel dat je die opdracht doet. Ik wil weten welke vrouw je uit de muziekscene niet mag. En dan ook waarom.
1: Zo, er zijn er echt een heleboel die ik niet mag.
0: Maar wil je dat echt delen?
1: Ja hoor. Dan moet ik even snel een naam erbij halen.
0: Wat?
1: Ja, I don't care. Dat zeg je heel eerlijk. Als ik zeg maar nu 1, 2, 3... kijk, ik vind sowieso dat je niet zomaar mag zeggen... dat je iemand niet mag.
0: Ik vind het een beetje een zwak half-half
1: antwoord. Ja, kijk,
0: antwoord.
1: Nee, kijk, zeg maar, je mag niet zomaar zeggen dat je iemand niet mag als je diegene nog nooit hebt ontmoet. Snap je? Je mag geen vooroordelen hebben.
0: Nee, ik wil wel iemand die je zeg maar echt...
1: Die ik echt heb ontmoet.
0: Die je hebt ontmoet en dat je gewoon een slechte ervaring hebt gehad. En dat je denkt van, nou, jou hoef ik echt nooit meer te zien.
1: Hoe heet ene chick van Ragga?
0: Iris Queen, toch?
1: Nee, ja, nee, ik voel haar wel eigenlijk. lastige. Ja, ik heb een paar namen in mijn hoofd. Maar denk ik vind het ook weer jammer voor dit bedrijf... dat ze dan straks hier niet meer kunnen komen. Dus.
0: Ja, dus dan denk je niet dat het gewoon beter is om de opdracht te doen?
1: Ja, ik denk misschien wel beter, ja.
0: Oké. We zaten vandaag in de trein en toen was er iemand die...
1: Ik ga sowieso niet met de trein.
0: Ja, er was iemand die heel erg stonk naar poep. Dus ik dacht, hoe leuk is het dat jij iemand belt naar keuze... die je in de afgelopen 48 uur hebt gezien... om ze weer toch een beetje bezorgd te vragen van... hey, je stonk zo erg naar poep, wat is er aan de hand? Die hoef je er niet voor te schamen.
1: Ja, maar ik heb helemaal niemand, ik heb niemand gebeld. Of althans, ik heb niemand gezien anders dan mijn kinderen.
0: Ja, je hebt lastig. Kinderen
1: mijn collega. Zou ik onze collega Sander bellen?
0: Ja, vind ik een leuke.
1: Ja, ik ga hem bellen om mijn collega Sander, want dat is de enige persoon die ik zeg maar nu kan opnoemen. Dan moet het geluid uit, want ik bel hem dan nu met mijn telefoon.
0: Oké. Zet jouw mic even wat harder.
1: Ik vind het zo erg, want daar wordt ook vader. Dat vind ik echt niet leuk. Als hij niet opneemt, is het klaar, hè?
0: Ja, dat is het jammer.
1: Dan is het echt jammer voor jullie.
2: Goedendag, dit is de voicemail.
1: Lekker voor
0: dat
1: jullie.
0: Dat vind ik toch
1: lekker
0: zo
1: voor
0: jammer.
1: Jullie. Ja, had je beter moeten nadenken over een opdracht.
0: Dan had ik iemand moeten kiezen. Dan weet ik dat voor de volgende keer. Mijn Ex on the Beach story staat in ieder geval online. Met veel schaamte.

0: t-shirt van Henky T en KM. En zometeen ga jij een setje voor ons draaien, Wef?
1: Ja, klopt inderdaad. Even een tijdje geleden, maar dit wordt wel eentje waarbij je zeker gaat opstaan en gaat dansen.
0: Kan je me een beetje een tipje van de sluier geven? Wat kan ik vandaag verwachten? Wat voor muziek? Is het vies, funzig? Is het
1: ik ben de laatste tijd echt op Arabische muziek. Dus het zullen echt wel veel remixen zijn met Arabische invloeden. Dus ik hoop dat je het ook leuk gaat vinden.
0: Nou, we gaan er zo meteen naar luisteren. Nu nog even Love van Idali en Ronnie Flex.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.nl

0: www.funix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschool.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgescherpt. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal zie je er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Een hele goede avond. Je bent ingetuned bij je girl. Zometeen muziek van Mali. Maar je hoort nu eerst Jamaican door...

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Barbie World, Nicki Minaj and Ice Spice, through your speakers.
2: Phonix, Imani Invites.
1: Een hele goede avond. Your girl is weer back. Je hebt me deze week echt op elke plek gezien. Fernando, Rewind. Ik was gewoon overal en ik was nergens. Maar ik ben in ieder geval weer hier op mijn oude vertrouwde plekje bij Imani Invites. Om natuurlijk je weekend in te luiden. Ik heb er super veel zin in. We gaan er weer een feestje van maken. We hebben weer allemaal leuke, gezellige gasten. Zometeen is er natuurlijk een DJ in de building. Die er gewoon even voor gaat zorgen dat je even gaat activeren. Gewoon even alle stress van deze week, van je werkweek, gaan we even samen achter ons laten. En we finna turn up. Dus zometeen vertel ik jou wie we in de studio hebben. Maar eerst muziek. Je hoort Tetema voorbij komen. Zometeen naar Fresh NKM met

0: zeg het meteen door je speakers. Catnuff!
1: Phonix! Imani invites.
0: Ja, een jaar geleden besloot ze samen met haar vader super impulsief een draaitafel te kopen. En fast forward naar vandaag. Deze week draaide ze haar allereerste radioset ooit bij Operator. En vandaag maakt ze natuurlijk ook nog gewoon even haar debuut op Phonix. So give it up for DJ Kayori. Welkom, meid.
2: Thank you. Dankjewel.
0: Zo leuk dat je er bent.
2: Het is een honor.
0: Ja, schat, insgelijks. Want weet je, je draait nog ongeveer maar een jaar. Deze week had je eerste radioshow bij Operator. Nu zit je hier. Hoe voelt deze week voor jou?
2: Het voelt echt in een soort van simulatie samen met mijn vader. Mm-hmm. It doesn't feel real.
0: Ja, dat snap ik. Want je zegt samen met je vader. Want ik hoorde dat eigenlijk jouw vader een beetje de reden is dat je bent gaan draaien, toch? Hoe zit dat?
2: 100%. Mijn vader was vroeger ook een DJ. Mm-hmm. En kwam ergens een gesprek over. En ik zei van, papa, dat lijkt me zo leuk.
0: Ja.
2: En hij zei van, ja, laat het gewoon doen. Dit kan jij. En zo ben ik begonnen.
0: I love it. Echt leuk dat je dat samen dan met je vader kan delen.
2: Ja.
0: Heeft hij je ook nog wat wijze tips gegeven?
2: Oh, hij geeft me wijze tips elke dag.
0: Ja? Wat is de belangrijkste tip waar je dacht van, zo, hier heb ik nou echt wat aan?
2: Kayleigh, je kan dit en niet denken, gewoon doen.
0: Period. Want je kan snel dingen overdenken, maar soms moet je jezelf gewoon in het diepe gooien, toch?
2: Ik denk dat we allemaal last van hebben.
0: Ja, maar echt, tell me about it. Ja, en naast DJ ken ik jou eigenlijk ook als Iconic Nail Girlie, want jij runt al 6 jaar je eigen nagelstudio.
2: Ja.
0: Kan dat wel samen? Want ik weet van jou, je bent altijd booked en busy, je schedule is vol. Hoe ga je ook nog draaien ernaast?
2: Ja, ik denk dat ik deze vraag zo vaak heb gehad, maar de reality is, ik ben echt een workaholic en ik kan zoveel dingen combineren. Voor mij is er altijd genoeg tijd in een dag. En als je iets wil, dan kan je het gewoon doen. Dus we laten het zeker lukken. En daarom zit ik hier vandaag.
0: Maar echt, period. Dan zie je maar weer. Hard werken brengt je echt op plekken, toch?
2: Altijd.
0: Ja,
2: altijd.
0: Want ja, ik zie ook dat er gewoon echt wel grote namen in jouw stoelen zitten. Kaya Imani doet dan bijvoorbeeld haar nagels ook bij jou.
2: Klopt.
0: Is het dan nu ook echt zo dat je merkt van, oké, mensen kennen mij nu als nagelstyliste en als DJ?
2: Ja, zeker. Ik heb zelfs klanten die nu met mij boeken omdat ze mijn set bijvoorbeeld bij Noir hebben gezien. En zeiden van, oh, daarna gingen ze de Instagram checken en zagen ze dat ik ook nagels deed.
0: Wow.
2: Dat is heel cool, ja.
0: Dus het lift elkaar allemaal een beetje op gewoon.
2: It's tied together, baby.
0: Wat slim. Dus eigenlijk moet ik nu gewoon ook nagels gaan doen.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Girl, ik weet niet hoe je dat doet. Ik weet niet of wij dezelfde 24 uur in één dag hebben. Want jij, echt, I admire that. Maar zometeen ben je natuurlijk hier om een setje te draaien.
2: Zeker.
0: Wat voor set ga je draaien? Wat kunnen we een beetje verwachten?
2: Jullie gaan een cocktail horen van Pure Love for House Music.
0: Oh, I love that. Ook echt perfect voor dit weer.
2: 100%.
0: Toch? Even wat vibes. Nou, zometeen dus Kayleigh in de mix. En je gaat even een lekkere voorproefje krijgen van hoe jouw vrijdagavond hoort te klinken. En

0: What Did I Miss, Drake door je speakers. En als je nu intuned, nou dan heb je nog niet heel veel gemist, want je tuned in op het juiste moment.
1: Phonics. Imani invites.
0: Want om je vrijdagavond goed af te trappen, is het natuurlijk tijd om alvast een beetje die moves een beetje te oefenen voor je vrijdagavondplanning. En de one and only DJ Kiari, die gaat je daarbij helpen om een heerlijke live set te draaien. Dus ik zou zeggen, zet je volume alvast even wat hoger. We finna turn up. Let's go!

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: @spunt.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
1: Jason Derulo.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Summer Festival, daar wil je bij zijn.
1: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Vanavond in de documentaire Taylor de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3. In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Money.

Castle. Beyoncé, Doria Speakers. Je bent nog steeds ingetuned bij het gezellige pre-party van je weekend. Funic, Ibani Invites. Ja, en ook dit uur gaat het feestje gewoon weer verder. Want zometeen schuiven hier twee heren in de studio aan die je ongetwijfeld kent van deze hits.

al die tunes, kunnen ze dus sinds vandaag nog even een hit toevoegen. Want deze guys hebben vannacht een nieuwe tune gedropt, genaamd Zomerbloesje. Nou, en of ze hier zelf ook in hun zomerbloesje zitten, dat kun je natuurlijk zo meteen live checken op de Visual Radio via de NPO Luister app.

0: zomerblouse. De tune is ook nog eens uitgeroepen tot de dikste van deze week. Dus volgens mij hebben we wel genoeg te vieren vandaag. Give it up voor Karel en ADF Entje.
1: Yes. Yes.
0: Welkom, heren.
2: Dankjewel.
0: Altijd leuk als jullie er zijn. Het is volgens mij wel een speciale dag voor jullie, want jullie hebben een nieuwe tune gereleased. En meteen gelijk de dikste hier op Phonics. Hoe voelt dat voor jullie?
1: Ja, dat voelt sowieso goed, maar ik heb bijna een jaar of zo, of misschien als het niet langer is, gewoon niet echt een single toch gewoon uitgebracht. En nu is het gewoon echt alleen met Karel, dus dan voelt het ook echt alsof ik echt een single heb uitgebracht.
0: Ja.
1: Niet met, weet je toch, dat heb ik gewoon lang niet gedaan, dus het voelt gewoon echt goed, man. Sowieso thanks naar Karel en Tonic, man, blijf het zeggen, man.
2: Ja, bedankt, man.
0: Ah, ik vind het zo echt leuk om te zien hoe jullie helemaal jullie bro-mensen hebben gevonden, volgens mij met z'n tweeën, ja, of niet?
1: Ja, maar buurman, man, buurman.
2: Buurman,
0: ja?
2: Buurman.
0: Dan zijn jullie ook echt buren, of niet?
1: Nee, is gewoon mijn buurman. Ik heb buurman en buurman, toch?
0: Ja. Maar echt leuk, jullie zijn echt tweemans. Volgens mij de laatste tijd, als je Kara ziet, zie je Entje. Als je Entje ziet, zie je Kara. En volgens mij is het helemaal een match made in heaven, want jullie zijn echt lekker bezig, toch?
1: Ja, man, die werken, hoe zeg je dat? We werken goed samen, man. Laat me het goed doen, toch? En we zijn allebei motoren.
0: Ja.
1: Dus dat gaat gewoon goed samen, man, in de studio.
0: Zeker, dat is te merken. Want hoe ging dat in zijn werk? Hoe is Zomerblouse ontstaan? Was het meteen duidelijk van, oké, we moeten nog even een zomertune gaan bossen? Of hoe ging dat?
1: Ja, ik was sowieso met Tonic bezig, maar aan een pokoe-achtig. En die was hard, dus we wilden nog zoiets maken. Die was ook met Kara trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Daar hebben we Kara ook voor ingeschakeld. Die gouden stem van hem.
0: Ja.
1: Nee, normaal, Kara moeten we hebben.
0: Maar echt?
1: Dus die dag daarna, Kara kwam weer, zeg maar, we gingen weer zo'n pokoe creëren. Kara kwam met een sample aan. Dus ik loeide er al een tijdje. En wat Tonic flip die beat. En toen, ja man, zo heeft het gewoon plaatsgevonden, man.
0: Wauw, ja, als je iemand met gouden vocalen moet hebben, dan moet je zeker Kara bellen.
2: Denk je.
0: Ja, ik loef het echt, want Karel, in die track zing je ook van mijn haren net gedaan en ik heb zin in een feestje.
2: Ja, klopt.
0: Ben je ook een beetje een ijdele guy, of dat niet?
2: Ja, zeker wel. Ja, ik hou er wel van om verzorgd te zijn. Maar het was meer ook, zeg maar, het was of die dag of de dag daarna zouden we ook een soort van uitgaan.
0: Mm-hmm.
2: En ik weet niet meer of dat die dag was of de dag daarna. Volgens mij was het die vrijdag daarna of zo. Maar het was gewoon in mijn hoofd van, ik wil een keer een tune maken van, weet je wat, in plaats van dat het al gaat over dat ik in de club ben. We gaan nog naar de club, we hebben er zin in. Iedereen heeft er zin in. En dat was een beetje het idee voor die verse. Dat pakte ook goed uit op TikTok en zo. Mensen vonden dat ook leuk om te zien. Dus ja.
0: Ja. Ik zie ook echt dat je je flowers krijgt op TikTok. Ik zag al wat TikToks voorbij komen. Dat mensen echt zeiden van, ik weet niet wat Karel aan het doen is. Maar he never misses gewoon. Voel je dat zelf ook zo?
2: Ja, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En sowieso, er is nu natuurlijk wat meer gebeurd. Dus je krijgt wat meer aandacht. Maar voor mij, ik doe gewoon wat ik tof vind. En wat ik zelf hard vind. En het is super goed om te zien dat mensen daar ook goed op gaan.
0: Ja.
2: Leuk om te zien.
0: Ja, ze gaan sowieso. Tenminste, ik ga er goed op. Iedereen gaat er goed op. Ik ben ook benieuwd hoe jullie dan naar elkaar kijken. Zeg maar, stel voor je zou elkaar een cijfer moeten geven van elkaars verse op deze tune. Welke cijfer zou je elkaar dan geven? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
1: Nou, Kara, 10 uit de 10.
2: Bij 10, man. En je 10 ook.
0: Klak het.
1: Weet je waarom ook?
0: Vertel.
1: Kara, die beat was gemaakt. Kara doet gewoon zo, gewoon het mouw schudden. Ken je die? Gewoon.
0: Echt?
1: Hij doet gewoon, die beat is gemaakt 2 minuten daarna. Hij komt met dit gewoon, haren net gedaan en ik heb zin in. En ik was gelijk verkocht.
0: Ja, ja.
1: Ik zei gelijk, ja, dit is hem. Dit moet er zijn.
0: Wauw.
1: Ik voel alles van dit. Ja. Toch? Ik werd gewoon para in de studio.
0: Ja, dat snap ik. Want die lijn is ook gewoon super catchy. Het blijft ook echt in je hoofd hangen of zo.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ik heb mijn best erop gedaan.
1: Ja, man.
0: En het werkt. En jullie hebben, afgelopen tijd hebben jullie echt laten zien wat ik net al zei van, jee toch? Dit is even die combi die aan het overnemen is. Zijn jullie dan ook van plan om misschien een groter project samen te droppen of dat nog niet per se?
1: Ligt aan jullie, man.
2: aan de luisteraars, ja.
0: Ik wil het. Doe het voor mij.
2: Ja. Ja, het zou zeker kunnen. Ja. We hebben sowieso best wel veel tunes samen liggen. En we zijn ook misschien bezig met gezamenlijke tunes zoals ADF als collectief. En zo. Dus er gaan sowieso nog veel samenwerkingen uitkomen. Dat sowieso.
0: Er komt nog heel veel heat aan. Dus zeker. In ieder geval, of het nou een groter project is, jullie gaan ons sowieso blessen met veel goede muziek.
1: Ja, jullie gaan ons sowieso horen. Jullie gaan ons sowieso horen.
0: Schat, ik klaag niet.
1: Er staan sowieso al gewoon pokus op de planning in de toekomst. Je weet toch waar Kara en ik ook op staan samen.
0: Ja.
1: Waar je Kara's eigenlijk ook niet gelijk op verwacht, maar hij kilt het wel, je weet toch? Dus,
0: ik geloof toch, je moet gelijk.
1: Die mensen alvast heet maken ook, toch?
0: Ja, toch?
1: Moet alvast ready maken voor Kara.
0: Hey, en hoe? Ik dacht ook, weet je, laten we inderdaad die mensen even ready maken. We gaan gelijk die tune even draaien. Jullie mogen hem zelf aankondigen.
1: Wil jij het doen? Ja, doe jij het maar, man.
2: Dames en heren, je luistert naar de dikste van deze week. Zomerbloesje van ADF Antje, Fiet Karel.

speakers met Down. Je bent nog steeds ingetuned bij Funic. Ibadi invites. En ik ben nog steeds in de building met ADF Entje en met Karel. Als je het nog niet hebt meegekregen, hun nieuwe zomertune is uit. Zomerbloesje.

0: ploesen.
1: Ja, jullie zeiden het natuurlijk net al. Die tune is natuurlijk gesampled van een legendary pokoe van Broederliefde. Ik loer er al een tijdje. Wat ik echt leuk vind is, zeg maar, je hoort steeds meer tunes van die era die nu een beetje terugkomen. Voor mij is dat echt mijn jeugd. En ik weet niet, het voelt gewoon nostalgisch, toch, die pokoes? Hoe voelt dat voor jullie? Zijn jullie ook echt opgegroeid met die tunes? Ja, toch? Zijn we een beetje zelf leeftijd? Toch?
2: Ja, man. Ik moet zeggen, ik ben niet jonger nog.
1: Hoe oud ben jij dan?
2: Ik ben nu net 22.
1: Ah,
2: dus ik was hier echt jong.
1: Oh.
2: Het was toevallig ook, ik had deze tune ook volgens mij nog nooit gehoord of zo. Jij hebt mij die playlist gezien van die oude BL mixtape.
3: Ja, ja.
2: Hoorde ik deze pokoe.
1: Ja. Ah, dus ja. Jij hebt gewoon deze hele era misschien gewoon gemist, of niet?
2: Ik ben nu in aan het halen.
1: Jij bent je huiswerk aan het doen. Ja. Ik ga stuk.
3: Ik had een pokoe. Karma M ook gesampled van die album. Ik vroeg Kara, ken je die tune? Hij zegt nee. Ik dacht gewoon, ik moet Kara even sowieso
1: klaar. Oh my god.
3: Deze, man.
1: Dus jij bent hem even aan het heropvoeden nu, zeg maar.
3: Ja, man.
1: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd of je je huiswerk goed hebt gedaan. Want dit is de ultieme test die je nu gaat krijgen, hè?
2: Yes.
1: Wat we gaan doen, want je ziet eigenlijk dat steeds meer van dit soort pokoes van die era, zeg maar, terugkomen in samples en zo. Dus wat ik ga doen, ik ga jullie wat fragmentjes laten horen van tunes uit die era. Gewoon echt classic, roffa, dummy anthem, zeg maar. En jullie gaan eigenlijk de strijd tegen elkaar opnemen. Dus als je hem herkent, roep je naam. Dan mag je gelijk zeggen welke tune het is. En dan gaan we... Maar... Ja, had je een vraag?
3: Ja, maar...
1: Zeg maar.
3: Ik ben slecht met namen.
1: Oeh.
3: Maar als ik die poko kan nadoen, zeg maar. Want je hoort alleen die instrumenten, toch?
1: Ja.
3: Als ik die poko kan nadoen, telt dat ook. Als ik hem letterlijk kan meezingen gewoon.
1: Ik ga mijn producer erbij pakken. Wat vind jij? Scheidsrechter.
4: Kijk, ze hebben een lange dag gehad. En ze zijn het dikste geweest.
1: Ja.
4: Ze hebben al die spotlight gepakt vandaag. Dus deze gun ik ze wel even.
1: Oké.
2: En nog een voordeel.
1: Dan gaat het helemaal goed komen. Degene met de meeste antwoorden die wint. Zijn jullie ready?
2: Zeker.
1: Oké, dan pak ik hier de eerste.
3: Ja. Ja,
1: zeg maar.
3: Zo nice.
2: Ja, was eerder.
1: Lekker bezig. Maar ik zag Kara, die wist hem ook, dus...
2: Ik ken hem wel.
1: Ja, dus je bent je huiswerk goed aan het doen.
3: Maar waarom zeg je niet...
2: Ik was even aan het denken, man.
4: Maar wacht, ik kom even weer terug, want je moet je naam zeggen als je het weet, hè?
1: Ja, zeg maar even je naam, dat de luisteraar ook weet van inderdaad wie aan het woord is. Oké, 1 punt in ieder geval voor Antje. Gaan we door naar de volgende.

0: Je kent deze niet?
1: Het is echt nieuw voor mij.
0: Oh my god. Nee, dit is wel echt een pokoe, Karel.
2: Ja, man. Deze moet je echt checken, man.
0: Ja, man. Schrijf het gelijk op hier.
2: FMG was deze era. Voor deze era is FMG legend ook.
0: Ja, 100%. Oké, gaan we door naar de volgende.
2: Ja, man.
0: Eentje.
2: Eentje. RSG. Er is geen de beding op de water die boys zijn.
0: Oh, wat dan?
2: Flexen de club op die water die boys zijn. Oh, wat dan? Kallen we de club op die. Oh ja, man, die ken ik. Maar, wat was die titel?
1: Wacht. Ik heb geen titel gehoord, hè?
2: Ik heb die titel. Ik heb hem net gezegd, oh, wat dan?
0: Hij zong hem wel.
2: En ik zong hem bar voor bar. Ik heb geen woord gemist, zeg maar.
1: Jussel, je hebt gelijk.
0: Ja, ik reken hem gewoon goed.
3: Ik heb wel een eentje
0: gekregen. Karel, je moet wel even een inhaalslag gaan maken. We hebben nog twee pokkes, dus yes. Je kan nog zeg maar met een comeback komen.
3: Dat hoop je dan.
1: Dat nu 3-0 ja, eentje.
0: Ik.
2: Ik ga hem zo tijd geven.
3: Maar ik weet echt niet, hè. Maar ik was hier misschien 7.
2: Het is nieuw voor mij, man. Ik ben echt JJ Santana. House party.
0: Yes, die clip ook van deze, je moet ook zeg maar, als je hem gaat luisteren, moet je gelijk die clip op YouTube kijken. Die clip is zo iconic gewoon, ik zweer het. Volgens mij is het gewoon Epiri. Epiri tussen haakjes House Party.
3: Oh ja, toch?
0: Hey, shout-out naar JJ Santana voor die tune, want die is sowieso platinum gegaan in mijn huis. Oké, ja, nu staat 4-0. Je hebt nog één tune om je te saven, Kara. Ik geloof in jou, je gaat deze weten.
2: Ik ben vijand, man.
1: Hè?
2: Ik ben Messi en dan ben ik in die oplicht. Hashtag.
3: Zeg maar.
2: Ik weet niet eens hoe deze pokoe heet, man. Igos, toch?
0: Klopt, maar ook nog met nog wat anderen erbij. Die hersenen kraken.
2: Menga doet die eerste first, toch?
0: Oh, dat durf ik niet te zeggen of hij precies die first doet.
2: FMG.
0: Ja.
2: Eagles, FMG.
0: Ja. Het is in ieder geval Eagles en FMG. Dus dat keur ik
2: heel
0: goed.
2: Pokoe,
0: weet je die titel? Ik zie hier een hulplijn die ingeschakeld wordt.
2: Bij.

0: Van de grid, zei je dat nou? Ik ga stuk, inderdaad. Als je in de grid komt, dan heb je deze zeg maar sowieso wel gehoord. Maar
1: 5-0, lelijk hoor.
0: Ja, ik...
2: Nee, deze laatste moet ik je geven, kom. Dat, snap je?
0: Die
2: is voor,
0: best goed.
2: Is voor de eer.
0: Daarom.
2: En deze kende die van de grid.
0: Hij kende deze ook van de grid. Precies. Dus at the end of the day is Kara gewoon hartstikke goed bezig. Hey, je bent op weg, toch? Ik zag je al wat notities maken.
1: Ja,
0: en het gaat erom,
1: checken,
0: je bent hartstikke leergierig. Zeker. Dus je weet toch, volgende keer gaan we een rematch doen, ja?
1: Ja, toch? Ik kom volgende keer ook met ijswerk terug.
0: Ik loef het. Nou guys, ik vond het sowieso heel gezellig dat jullie er waren, altijd. En ik hoop jullie snel weer te zien met een volgende hit, toch?
2: Ja, maar weer de zesde, maar ja, maar zeker, dat moet gebeuren. Moet
0: period.
2: Gebeuren.
0: Daar geloof ik in. Tot snel, ja?
2: Ja, yes, tot snel.
0: Speciaal voor jullie, deze pokoe.

voor reden dan ook wil je geen alcohol drinken. En je denkt van, weet je, ik ga een 0,0 biertje bestellen, omdat je dus geen alcohol wilt drinken. Nou, dan ga je er volgens mij wel van uit dat er ook gewoon echt 0% alcohol in zit, toch? Nou, dat blijkt dus even wat anders te zitten. Chanel die ging namelijk gisteren de test aan in de middagshow. En het blijkt dus zo dat in Nederland een drankje mag dus alcoholvrij heten, terwijl er nog steeds een heel klein beetje alcohol in zit. Bij alcoholvrij bier is dat namelijk maximaal 0,1%. En dat kleine beetje dat ontstaat dus tijdens het brouwproces. Nou, daar word je natuurlijk niet dronken van, want ja, 0,1% dat is heel weinig. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die niet weten dat dat erin zit. Dus ik vraag me ook wel af van, wist jij dat? Want ik wist het eigenlijk niet. I was today years old. Er zijn misschien heel veel mensen die denken, nou, ik doe even, weet je toch? Gewoon even heilig van.

And I like to dance, you like to dance, and Freddy Moreira like to dance. Zometeen tune je in bij Funningsvissa. Staat jou helemaal voor je ready met de beste tunes van dit moment. En ja, als ik één ding weet over Freddy Moreira, is dat hij het altijd loopt te slopen. Dus zometeen meer tunes, meer vibes, meer Vissa. En ik zie je natuurlijk gewoon morgen weer op dezelfde plek, dezelfde tijd bij Imani & Vyts.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: theorietoppers.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

Maascollege.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Jason Derulo.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Freddy Morera.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

Bruiloft.nl. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Jason Derulo.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
5: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
1: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
0: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Check Funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
1: Wat is dit heftig.
0: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
2: Waar zijn we beland? Even draaien door.
0: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Robin Roxette.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Yo Rotterdam, van 17 tot en met 23 augustus

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Club Funnies.
1: Fictoni. Slick. Your city, your sound.
0: Funnies.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Ilias.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets